0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

op Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

2,5 jaar hebben we allemaal moeten wachten. Eindelijk hoor ik iemand zeggen. Wat onwijs gaaf om hier te zijn met Evanescence.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep Goorlen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

je zal maar iemand naast je hebben liggen de hele nacht die snurkt, hè? Ja, heel veel mensen hebben daar last van natuurlijk. Dat snurkende partners, hè? Die dan de hele nacht... Wat langdurige gesnurk. Ja, sommige mensen die kunnen daar gewoon niet van slapen, hè? Die gaan dan van ellende op de bank liggen bijvoorbeeld, hè? Die denken van, nou jongens, ik ga wel ergens anders liggen, want... Anders doe ik geen oog dicht. Weet je wat ik trouwens het ergste vind aan snurken? Dat vind ik dat... Dat vind ik dan nog niet zo erg, weet je. Daar kun je nog wel een ritme in vinden. En dan slaap je daar wel op. Maar er zit soms in zo'n snurk, daar zit ook zo'n weigering. Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Dan zit je echt af te wachten van... Ja, kom jongen, kom. En dan ja, bam, dan is hij er weer. Je kent dat snurkje wel. Dat hoor dan, ik kan het misschien een beetje nadoen. Dat is die snurk, dan hoor je zo van... En dan blijft hij even hangen zo. En dan in één keer aan het eind, dan hoor je zo... Dan denk je, nou, dat was die hier. Ja, dat vind ik dan nog eens het ergste, weet je. Dan zit je echt af te wachten van wat wordt het. Ja, en dan... Ja, dan komt dat één keer in de zes keer snurken voor, hè. Dan komt er zo'n weigeringetje, hè. Ja, ik maak dat ook wel mee hier in Huizen van Blitsius, hoor. Er is er hier ook in huis die snurkt nog wel. Ja, ik heb er nou trouwens twee hier in huis. Ik slaap tegenwoordig weer even op de bank. Maar dat zijn twee mensen die liggen dan bij elkaar in bed. Want ja, ik sta dan mijn plekje wel eventjes af, weet je. Ja, niks aan de hand hoor. Het is geen mannelijk persoon die bij mijn betere helft slaapt. Het is ook een vrouw. Maar goed, die snurken dan allebei. Hè? Dat is helemaal leuk om te horen. Want dan hoor je de een, die hoor je dan. En dan hoor je de ander. En dan hup, en dan komen ze tegelijk. En zo gaat dat de hele nacht door, joh. Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja, daarom kun je beter twee snurkende mensen gewoon bij elkaar leggen. Dan is er niks aan de hand, hè? Nee. Goed, het is zondagmorgen. Ja, ik had verder ook geen nieuws om mee te beginnen. Dus ik dacht, ik doe dit maar eventjes, hè. Real life, hè. Ja. Hey, goedemorgen. Het is de zondageditie. We hebben het weer gered in de grote lift. Die trouwens steeds trager wordt, hè. Om naar de studio te gaan. Hè? Want ik stap beneden in en dan kom ik er boven weer uit, hè. Ja. Goed, dit was 1969, Robin Gibb, nummer 1.

0: Oh, wat een lekkere dag, toppers is, zeg. Wim Dalmee en Ricky Velkin en The Young New Mexican Puppeteer. Ja, nou ja, deze week mag hij van mij in de herhaling als normaal liedje natuurlijk. Maar vandaag is het de dagtopper, dus zijn we verzekerd van dat hij over een uurtje nog een keer voorbij komt. Hè? Goed, voor de wekker wakker, het is vandaag zondag. We zijn vandaag de rustdag, het is 9 augustus. Ja. En we kunnen alvast in de kalender zetten dat de nacht naar donderdag 13 augustus... dat we dan wakker moeten wezen. Want dan komt er een piek van de Perseïde. Zo'n 50 tot 65 meteoren per uur zijn dan zichtbaar. Het beste moment om te kijken is rond 4:15. En de komende week wordt er ook nog weinig bewolking verwacht, dus dat is goed. Ja, dat is gemiddeld 1 vallende ster per minuut. Ja, tijdens die piek zijn gemiddeld ongeveer 1 keer per minuut vallende sterren te zien. Het beste zicht is vanuit een goed donkere plek. Ja, de maan is dit jaar nauwelijks een stoorzender, omdat die de komende week weinig licht geeft. Vanaf 5:30 begint de zon het licht te verstoren. En om 6:20 dan komt de zon altijd op, hè? De zon komt op. Ja, de Perseïden die bestaan uit stof en kleine brokstukken die de komeet Swift-Tuttle heeft achtergelaten. En ieder jaar beweegt de aarde door deze stroom van deeltjes. Ja, wanneer de aarde door het dichtst gedeelte trekt, dan zijn er extra veel vallende sterren te zien. Dus zet in de kalender in de nacht naar donderdag 13 augustus. Dus woensdag 12 augustus en dan s'avonds en dan wordt het 13 augustus. Dan in die nacht om 4:15, dan kun je het beste gaan kijken. Dan zijn er dus heel veel pesticiden te zien. En ja, voorlopig zijn er gunstige omstandigheden, hè, want de bewolking kan het wel belemmeren. Maar de komende week wordt er weinig bewolking verwacht, dus dat is een goede zaak. Hè? Ja, toch? Goedemorgen.
1: Vraag je?
0: Ja.
1: Oh, het komt straks pas.
0: Ja, ja, nee, mag nou wel.
1: Vraag je? Ja. Bent u wel eens in Amerika geweest?
0: Jawel.
1: Vorig jaar nog hebben we een reis gemaakt naar Indianapolis. En weet u wat? Die Amerikaanse taal is heel makkelijk te vertalen naar Hollands als je maar weet waar het over gaat. Praat geen poep. Ga uit mijn gezicht.

vraagje. Kent u deze uitdrukking? Als de poep de ventilator raakt, weet u waar het is? Nou, dan zit u in het probleem. Luister maar. Praat geen poep. Praat geen poep. Poep, poep, poep. Oh, wat ben ik toch vriendelijk. Vindt u niet? Vraag 2. Heb u dat ook wel eens? Had u helemaal met de trekker naar Den Haag rijdt en Ruud Lubbers is niet thuis? Dan kan ik zo kwaad worden en schreeuw ik tegen die portier als die zegt van weg met die trekker. Praat geen poep! Voordat ik zo die trekker een binnenhof op rij. Hoi, op naar de volgende vraag. Heb u dat nou ook wel eens? Als u kaartjes heeft gekocht voor een programma van Joop van den N en u blijkbaar rondom 10 te zitten? Ik zeg tegen die presentatrice, praat alsjeblieft geen poep, want dan ga ik zo naar huis. Praat geen poep! Misschien kunt u even van mijn gezicht afgaan, want ik krijg zo geen lucht hoor. Heeft u dat nu ook, dat de PTT al uw postduiven vangt en ze groen schildert? Dat u zojuist een postduif aangeschaft voor 1,5 ton de lucht inlaat en uw buurman schiet hem uit het zwerk? Praat geen poep! Ga uit mijn gezicht! Oh, de muziek begint alweer. Het wordt gezellig. Ja! Vraagt u allemaal even mee? Vraag 5. Heeft u dat nou ook wel eens, dat u televisie zit te kijken en de muizen komen van achter de plint vragen of er nog oude kaas is? Ik zeg, praat even geen poep, hè? Zal ik jou eens in de val lokken? Met wat fijne verse brie? Vuile rotmuis? Ik weet dat ik op een boerderij woon, maar daarom heb ik nog geen blijdschap met muizen. Ik vind het niks, muizen. Heb u dat nou ook wel eens? Vast wel. Vraagje. Ja, sorry, ik was wat laat, maar het was een vraag binnengekomen. Heeft u daarna ook wel eens dat u een dressoir bestelt bij een postorderbedrijf en u krijgt een opblaaspop thuis? Ik bel die man op, ik zeg, praat alsjeblieft geen poep. Waar is mijn dressoir?

0: praat alsjeblieft geen poep.
1: Wakker voor de wekker.
2: Iedere ochtend Erik van Vliet.
3: Live

Rondé en Oh My God bij Voor de Wekker Wakker op deze zondagmorgen. Ja, vandaag start met zon. Er zijn wel wat wolkenvelden. Er is ook een mistbankje mogelijk. Nu nog wel, maar straks dan lost alles op. Ja, vanmiddag is er flink wat zon. Er zijn wat wolkenvelden. De temperatuur stijgt naar 27 graden in het noorden des lands. Dus. Ja, dus dat is niet mis. En in het zuiden des lands is rond 32, 33 graden. Ja, we hebben te maken met een zuidwestenwind. Als we dan kijken naar vanavond en de komende nacht richting maandag, is het weer droog natuurlijk, want het regent niet. Wisselende opklaringen en wolkenvelden. Temperaturen liggen in de nacht tussen de 12 en de 18 graden. Morgen zijn er eerst wat wolkenvelden, met in het noorden ook kans op lichte regen. Nou, laat het alsjeblieft even gaan regenen, want dat is alleen maar goed. En morgenmiddag dan breekt de zon weer door. Dan wordt het weer 28 graden in het zuiden. Ja. En 20 graden aan de kust. Dan is het dus beduidend minder warm. Hè? Ja. Dus dan weet je dat ook weer. Goed, breakfast in bed komt eraan. Maar eerst eventjes waar we allemaal een beetje naar verlangen, hè?

Willy. Een stille Willy is in het dagelijks taalgebruik een aanduiding voor een stil of een rustig persoon die niet veel zegt, maar vaak goed weet waar hij mee bezig is. Ja, de term is ontstaan in de jaren 80 en komt van het gelijknamige liedje Stille Willy, die je dus net hoorde van de BB Band uit 1981. Hè? Ja, het was melancholisch, tragicomisch, een trucusliedje. Het was een parodie op het genre van Henk Wijngaard over een geheimzinnige vrachtwagenchauffeur of een geestverschijning, hè? Ja, door de populariteit van de hit ging de naam Stille Willy in de Nederlandse taal fungeren als soortnaam van een zwijgzame, rustige binnenvetter. Ja, Stille Willy's, daar moet je toch een klein beetje voor op.

Goedemorgen. Ja, in en rond Venray kunnen mensen de komende dagen nog last hebben van rook- en geuroverlast. Dat komt omdat de grote brand die daar eerder deze week woedde nog altijd een beetje aan het nasmeulen is. Er is zaterdag geen brand meer gemerkt op de Boshuizenbergen. Eerder deze week brak daar brand uit. 100 hectare is in de as gelegd. En bij een schietincident in een woning in de wijk Wateringseveld in Den Haag is afgelopen nacht een vrouw omgekomen. Men heeft ook een verdachte opgepakt. Het incident vond rond 2 uur 's nachts plaats aan de New York Single. De hulpdiensten stelden daar vast dat de vrouw ernstig gewond was. Er werd ook eerste hulp verleend. De verdachte is er met zijn auto vandoor gegaan, maar werd 1,5 uur later opgepakt. Hij zit voorlopig in volledige beperkingen en heeft alleen contact met zijn advocaat. Ja, wat zich precies heeft afgespeeld in Den Haag in een woning is nog niet duidelijk. De politie doet op dit moment onderzoek.

0: This is the story of a very special young boy and his radio.
1: I love you, radio.
2: Wakker worden! Tandjes poetsen, vitaminepillen erin en rijden maar. Op naar je werk. Nog voor de wekker wakker.

Jimmy Vivino. Plaatje van, wat was het zo'n beetje, juli, hè? Ja, juli 2025, toen kwam het liedje uit. Heeft wel wat gedaan in de blueswereld, maar op de meest voorkomende hitlijsten kwam het liedje niet voor. Maar wel een lekker nummer, hoor. Goed, goedemorgen voor de Wekker Wakker. Het is vandaag zondag 9 augustus. Het is omdat je het weet en niet vergeet. Ja, boven de Veluwe is vandaag iets bijzonders te zien. Ja, en de wielrensters van de Tour de France, de Ven, die rijden vandaag de laatste etappe. Ja, het weer vandaag, er is flink wat zon, afgewisseld met enkele wolkenvelden. Het blijft overal droog, de temperatuur stijgt naar ongeveer 27 graden in het noorden van het Lage Land tot 32 graden in het zuiden. Zeeuws-Vlaanderen, Duitsland, daar wordt het lekker warm. Ja, de zuidwestenwind is zwak tot matig en we kunnen vandaag geen regen verwachten. Ja. Ja, als je vandaag omhoog kijkt, dan zie je waarschijnlijk een 75 meter lange zeppelin vliegen. Daarmee gaan onderzoekers van de Wageningen Universiteit meten met wat Duitse collega's de luchtkwaliteit boven Nederland en Duitsland. De Zeppelin die vliegt laag op ongeveer 300 meter en hangt vol met apparatuur van bijvoorbeeld CO2 en fijnstofdeeltjes te meten. Ja, het gevaarte stijgt op in Duitsland en legt een route af via Arnhem, Kootwijk en Utrecht. En boven de Veluwe vliegt de Zeppelin een aantal keer heen en weer. Ja. Vandaag ook de Tour de France, de Femme, die sluit af met een rit en een start en een finish in Nice. De slotetappe van de wielerkoers begint om 4:10. En er is ook voetbal. Feyenoord begint het nieuwe seizoen in de Eredivisie om 12:15 met de Start Derby bij Sparta. En Ajax speelt om 2:30 bij PEC Zwolle. En FC Groningen ontvangt FC Utrecht. Ja, de eerste speelronde wordt om 4:45 afgesloten met Heerenveen FC Twente. De wedstrijden zijn natuurlijk weer te volgen via de bekende sportapps. Ja, wat heb je gemist? In de westelijke provincie Brits Columbia in Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Er is daar een fikse natuurbrand aan de gang. Meer dan 20.000 mensen in de buurt van het Okanagana-meer zijn geëvacueerd. Het is een dun bevolkte regio. Die staan bekend om de wijnproductie en de fruitteelt. Ja, de omstandigheden waarmee men daar nu wordt geconfronteerd zijn ongekend, zo zegt een Canadese brandweercommandant op een persconferentie. Ja. En enkele kilometers voor de westkust van Sicilië is op 46 meter diepte een ruim 2000 jaar oud Romeins scheepswrak gevonden. Op de zeebodem liggen honderden amforen, oude aardewerken en kruiken met twee handvaten. Ja, moet je nagaan. Een wrak wat er al 2000 jaar ligt, hè?

0: Marco Borsato en Ali B. Wat zou je doen in de tijd van Woordchild, toen Marco nog werkzaam was voor Woordchild? Nou, natuurlijk niet meer.
1: Dit is Ali B.
0: Ali B horen we eigenlijk ook bijna niet meer, maar het is toch wel een mooi liedje hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker, we kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld in Amerika voor de heropening van de straat van Hormuz. Het land stelt onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio gaat terugtrekken, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Ook zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijkste zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Ja, Amerika heeft nog niet op de eisen gereageerd. Iran en Oman die spraken onder andere over het beheer van de straat. Ja, en nog nieuws over een ja, toch wel een heel vreemd verhaal, maar het is echt waar. India die onderzoekt of het lichaam van Dorje Morup van de Mount Everest kan worden gehaald. Ja, Morup kwam in 1996 om tijdens een poging de top te bereiken van de Mount Everest. Door zijn groene bergschoenen staat zijn lichaam bekend als de Green Boots. En werd het ook een herkenningspunt voor klimmers. Ja, nog even het verhaal. Dorje Morup was korporaal bij de ITBP, de grenspolitie aan de grens van India en China. Toen hij samen met 6 andere agenten in 1996 naar de top van de Mount Everest klom. Ja, volgens documenten van de Chinese overheid bereikte hij de top op 10 mei rond 5:30. Ja, tijdens de beklimming keerden 3 leden van de expeditie vanwege een sneeuwstorm om. Alleen Morup niet. En 3 anderen die besloten namelijk door te gaan. En tijdens de afdaling ging het mis. Ja, Morup en 2 andere klimmers die kwamen om in de storm. Ja, de lichamen van de 2 anderen werden niet teruggevonden. Maar Green Boots die groeiden in de daaropvolgende 30 jaar uit tot een belangrijk herkenningspunt voor de bergbeklimmers. Aan de groene bergschoenen kunnen klimmers bijvoorbeeld zien op welke hoogte ze zich ongeveer bevinden. En dat ze nog op de juiste route zitten. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus je kijkt eigenlijk in de verte naar schoenen. En die zitten gewoon nog aan een lichaam vast, hè? Ja, eerder dacht men dat Green Boots een andere vermiste klimmer was. Maar volgens de Britse omroep gaat het echt om Morup. Ja, getuigenissen van overlevenden en de uitrusting op het lichaam die wijzen er volgens de autoriteiten op dat het inderdaad om de korporaal gaat. Ja, op internet staan ook wat foto's. Ja, het lichaam is ook goed geconserveerd gebleven. Want het is daar vaak 40 graden onder nul. En er is weinig of geen zuurstof. Dat is namelijk een derde van dat wat bijvoorbeeld op zeeniveau is. Hè. Ja, op de hoogte is het ook nog erg zwaar om een lichaam en de bijbehorende bergbeklimmersuitrusting naar beneden te brengen. En dat maakt het lastig om het lichaam weer terug te brengen. Ja, sinds 1921 zijn ongeveer 300 klimmers op de Mount Everest doodgegaan. Naar schatting liggen de lichamen van zo'n 200 van deze mensen nog steeds op de berg. Ja, wordt ook wel een beetje de dode berg genoemd, hè, deze manier. Goed, voor de wekker wakker, Taylor Swift. Als laatste heeft haar nummer August laten verwijderen uit een video die de Amerikaanse president Donald Trump op TikTok had gezet. En dat had hij zonder toestemming gedaan. August was te horen in een video waarop Trump en zijn vrouw Melanie op een balkon naar vuurwerk keken. In het bijschrift stond dat Swift vast heel blij zou zijn met het nummer. Nou, dat was er dus niet.

0: Taylor Swift heeft dus het nummer August laten verwijderen van TikTok. Het is niet de eerste keer trouwens dat president Trump muziek van Swift gebruikt heeft op social media. Zo ook onder andere de Fate of Ophelia en Red. Die zijn nog steeds te horen op social media kanalen. In november werd een andere TikTok video van Trump waarin Father Figure van Taylor Swift stond ook al verwijderd, hè, van het social media platform. Hè. Dus ja, Taylor Swift. Ik denk dat president Trump een beetje fan is van Taylor Swift. Hè, want anders dan gebruikt hij niet zoveel liedjes van deze dame. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is de hoogste tijd. Nou ja, eigenlijk niet, want hij is nog steeds met vakantie. Maar we gooien hem in de herhaling. Een oude beer, oftewel een oude pastoor, Servaas. En zo dadelijk ook breakfast in bed. En we hebben nog de dagtopper, hè.
1: Beers, roddelende breuvel.
2: Ik las een artikel in de Volkskrant over de Iceman. U weet wel, de man die in het ijs gaat zitten, hè? Het ijskoude water. IJs en ijskoud. Maar ik kwam er niet zo florissant vanaf. Dus hij is een beetje uit de gratie nou. Nou ja, en toen dacht ik van, hey, dan spring ik in dat gat in de markt, hè. IJsbeer. Ja, IJsbeer ben ik nou, hè. Ik heb dus in de diepvries, de drievrieskast, een hele grote diepvrieskast, heb ik een dag of 4, 5 laten bollen tot het ijs echt goed aanzet aan de randen. Dat heb ik er afgekapt, heb ik in de badkuip gegooid en toen heb ik daar het water bij laten lopen. IJs en ijskoud water, want ik ben nou de IJsbeer, hè. Geen ijsman, die is er niet meer, maar de IJsbeer is er wel, hè. Oh, en ik heb even geprobeerd met mijn dikke teen. Maar ja, het is me eigenlijk wel veel te koud, hoor. Het is gewoon veel en veel te koud. Maar ja, ik wilde wel wat met ijs doen eigenlijk, hè. Ja, en toen heb ik maar een hele bak vanille-ijs leeg gegeten. En nou ben ik een beetje misselijk. En dit was weer. Graag tot de volgende keer.

Ai, ai, ai, ai. Ai, ai.

0: jouw favoriete breakfast in bedplaat naar Voor de Wekker Wakker. @gmail.com en hoor zondag jouw favoriete breakfast in bed. Breakfast in bed, alleen op zondag.
1: People grinning and your face.

Kiss is van Matt en Katie Kishoen. Ja, bij Voordeur Wekker Wakker. Het is weer klaar. Het is weer finito. Ja, op deze dag trouwens in 1928 staat er voor de allereerste keer... in 1928, hè, op deze dag, staat er een file. Ja, automobilisten die op weg zijn naar de Olympische paardenrace in Hilversum...

Tom en Willem en Natasja voor het uitzoeken van de liedjes voor deze zondag. Ik spreek je natuurlijk aanstaande maandag weer in de reguliere uitzending van Voor de Wekker Wakker. Tot dan!

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: luisteren via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Dit is Podium Breed, het programma van de lokale omroep waar cultuur de hoofdrol speelt. Met Franka, Ad en Theo.
4: Proberen voor u het programma te presenteren. Podium Breed. Vanavond hebben we een aantal gasten in de studio, maar daar zo meteen meer over. En voor, naast mij zit Franka als mijn rechterhand. En achter de knoppen zit vanavond Hartger. Die valt in voor Ad. En dankjewel dat je er wil zijn vanavond. En we gaan er weer een gezellige avond van maken. Onze gasten zullen zich zo meteen zelf presenteren. Maar alvorens we dat doen, gaan we het eerste nummer draaien wat past bij het begin van de uitzending. Een nummer uit de opera De Parvis. Nee, gaan we dat niet doen?
5: Eerst wel mooi
4: winnen. Goed zo. Ja.

0: Ja, dit was een van de bekendste nummers uit de opera, De Parelvissers van Bizet. We hebben tegenover mij aan tafel Henk Vleeshouwer, die deze opera's allemaal uitzoekt voor...
1: Opera's, ja.
0: Ja, nou ja, we noemen het allemaal opera's. En dit was wel een hele bijzondere, zei je, ja. Want het was een voorkeur van jezelf.
1: Ja.
0: En als jij mensen tegenover je kreeg die zeiden van, ik heb helemaal niks met opera... En dan had jij een speciale truc om ze toch wel over de streep te trekken.
1: Dan zei ik van, vind je de muziek van André Rieu mooi? Ja, die vinden we heel mooi. Ik zeg, daar moet je komen, want dan hoor je de muziek die André Rieu ook speelt. Nou, en die mensen komen dus.
0: Ja, en dan spreek jij ze naar de hand en dan zeggen ze...
1: Ik heb ze nog niet gesproken, want die opera moet nog komen.
0: Oh, deze moet
2: nog. Ja, maar je hebt ze overgehaald om dinsdag te komen.
1: Ja, ik heb echt een paar mensen overgehaald die komen. Die normaal gesproken helemaal niks om opera geven. Ja. Sterker nog, die hebben er een hekel aan. Maar die komen nou wel. Dus,
0: ja.
3: Denken ze dat ze een hekel hebben?
1: Ja. Dat denken ze, ja. Nou, ik hoop dat ze het mooier gaan vinden. Ja. Maar dit is ook echt een opera, vind ik. Er gaan meer mensen met mij mee. Nou, die gaan mee naar Luik, die gaan mee naar Parijs. Die komen nooit bij een opera. En dan neem ik ze niet mee naar een opera van Wagner. Want dat is veel te zwaar.
0: Dan ben je gelijk genezen.
1: Hè? Dan komen ze nooit bij een opera. Maar dit is echt een opera dat ik die mensen gewoon beter toe kan nemen. Die, als je deze voor de eerste keer ziet, denk ik dat je het best wel leuk vindt. Ja. Ja.
2: Het is een soort opera voor beginners.
1: Het is echt een opera voor beginners, ja.
0: Ja.
2: Nou, dus ik ga er ook over nadenken.
1: Ja. Er komt nog een tweede opera. Dat is de laatste van het seizoen. Die heb ik ook uitgekozen. Dat is Il Trovatore van Verdi. Nou, dat is ook een klapstuk. Dat moet je ook kennen. Er zitten zoveel bekende melodieën en zoveel mooie melodieën. Moet je ook gezien hebben. Dus,
0: Maar de meeste mensen kennen de componist Bizet van Carmen.
1: Van Carmen, ja.
0: Dat is natuurlijk wel een hele bekende.
1: Ja, dat is wel de meest opgevoerde opera in de wereld, hoor, Carmen.
0: Toch wel?
1: Ja. Ja, die wordt echt het vaakst beest uitgevoerd.
0: Ja.
1: Maar hij heeft eerst geschreven De Parelvissers, daar is hij een beetje bekend mee geworden.
0: Ja, alleen aan De Parelvissers las ik, er hangt wel een verhaal aan dat... De muziek was er wel, maar er was ook een libretto, maar het was allemaal een beetje spoorloos.
1: Oh, dat ken ik niet.
0: En dat is pas in 1990 rond die koers is alles weer boven water gekomen. En vanaf dat moment ging het crescendo.
1: Oké.
0: Want er waren wel aanpassingen in de muziek gemaakt, omdat ze de partituur niet compleet hadden.
1: Ja, oké.
0: Die is na de hand teruggevonden.
1: Wel de originele partituur?
0: Ja.
1: Oké. Dus, nou, dat is weer, hoor ik, leer ik ook weer wat vandaag.
0: Ja, zo is het. Maar het is wel een heel speciale opera, omdat hij speelt zich helemaal niet af in de bekende regio's.
1: Nee, hij speelt zich af in een dorpje aan de kust van India.
0: Sri Lanka,
1: India.
0: Ja, Ceylon heette
1: dat. Of Ceylon, dat ligt ook vlak bij elkaar. Dus,
2: ja,
1: en daar moeten de mensen geld verdienen. Wel duiken naar de oesters met parels erin. Dus, en daar hadden ze dus Laila voor. Laila, een van de hoofdpersonen, dat was een priesteres. En die moest de goden geustig stemmen om te zorgen dat die mensen weer veilig boven kwamen en weer veilig naar huis konden.
0: Ja.
1: En nou goed, die mochten natuurlijk helemaal niet naar mannen kijken, wat dan ook. En maar ja, toch waren er twee mensen die erg verliefd waren op haar. En die haar een hele mooie vrouw vonden. En die, waren heel goede vrienden. En daar kwamen ze achter bij elkaar. En toen hebben ze elkaar beloofd om Laila los te laten. En niet lastig te vallen. En de priesteres te laten. Maar, wat gebeurde er? De ene, die raakte toch verliefd op haar. En daar kwamen de anderen achter. Met name de hoge priester. Van Brahma, ja, dat was natuurlijk foute boel. Ja, en toen, ja, het is heel kort verhaal, het verhaal is natuurlijk veel langer.
0: Ja.
1: En ja, op het eind dan doet die andere vriend, die redt hun. Maar loopt slecht, heel slecht voor hem af, dus maar ja, dat is opera.
0: Ja, dat is
3: Kijk,
0: je ziet wel een stuk uit de opera's op tv, nooit compleet, want dat is te lang. Wat mij altijd een beetje dwars zit, is... je kijkt naar een heel mooi stuk. Er wordt mooi gezongen, prachtige muziek, mooie decors. Maar als je van tevoren het verhaal niet gelezen hebt...
1: Ja,
0: dan ontgaat je de clue. Ja. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ik heb je helemaal gelijk.
0: Hoe komt dat en wat kun je daaraan doen? Oh. Buiten het feit dat je een boekje meekrijgt als je de zaal in komt.
1: Nou, het komt door een paar dingen. Ten eerste, omdat je... Het is vaak het Italiaans of het Frans. Nou, Frans is ook niet mijn sterkste taal. Nou, Italiaans helemaal niet. Dus je kan niet volgen wat er gezegd wordt op toneel. Nou, in elk operahuis is er boventiteling. Maar ja, als je te dichtbij zit, moet je een keer boven en omlaag lopen. Dat is ook niet allemaal goed. Dan kan je de tekst een beetje volgen. Maar je moet het verhaal echt goed kennen. Anders heb je er niet veel aan.
0: Nee.
1: Ik ben lid van de operaclub. En we zijn bijvoorbeeld een keer naar een Russische opera geweest. En dat was een prachtige opera. Maar ja, dan zaten mensen naast mij die zeiden... Oh, ik vond er helemaal niks aan. Dat was een waardeloos verhaal. Ik snapte er helemaal niks van. Ik zei, maar heb je dan het verhaal gelezen? Heb je je eigen ingelezen? Weet je waar het over gaat? Nee, dat heb ik niet gedaan, maar dat zie ik wel. Dat is foute boel, dat moet je niet doen.
0: Nee.
1: Als je naar opera gaat, zorg dat je het verhaal weet. Dat je weet wat het over gaat. Wie zijn de hoofdpersonen? Daarvoor hebben we nou ook ingesteld bij Jan van Bezouw... dat wij van tevoren een inleiding geven. Het verhaal vertellen, maar ook de hoofdpersonen in beeld brengen. Dat je weet wie de hoofdpersonen zijn, wat die in het verhaal gaan doen. Want anders moet je het in het verhaal achterkomen. Maar nu weet je het van tevoren. Hè. Dat wordt toch erg door de mensen gewaardeerd. Dus.
0: Tuurlijk. Ja, want je zit toch om iets meer van mee te krijgen dan sec de muziek.
1: Ja. Dus dat is gewoon een must. Dat moet je eigenlijk wel opleggen. Je moet het verhaal van tevoren goed weten.
0: Ja. Als je kijkt naar wat jullie dan selecteren... zijn dat bekende operahuizen? Of hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou, het is meer van... wij, Anne-Karin en ik, die doen dat samen. We presenteren Jan van Bezouw. En van tevoren hebben we afgesproken... jij mag er twee uitkiezen en ik mag er twee uitkiezen.
0: Ja, ja.
1: Dus Anne-Karin zoekt er twee uit en ik zoek er twee uit. Ja, en de keuze van mij die is meer van... ik ben dan meer een soort iemand die zegt van... nou, ik ga draaien voor een hoop mensen die het mooi vinden. Mm-hmm. Dus niet zozeer, want ik vind het zelf ook mooi.
0: Ja.
1: Maar ik wil hebben dat er een opera draait... waardoor heel veel mensen mooi gevonden wordt. Dus ik hoop die zaal wat voller te krijgen als normaal. Ik kijk even naar jullie.
3: Mm-hmm. Heel goed.
1: En dat is mijn doel. Ik wil het zo breed mogelijk maken... dat er zoveel mogelijk mensen interesse krijgen in opera.
0: Ja, een beetje. Je bent dan de André Rieu van de opera.
1: Ja. Nou, zo ja. Okay. Of ik dat nou een compliment vind, weet ik niet.
0: Maar beschouw het als een compliment dan.
2: In ieder geval een ambassadeur van de opera.
1: Dat probeer ik wel te zijn. Ja. Zeker nu met de parelvissers, omdat ik die uitgekozen heb, ben ik echt heel erg aan het lobbyen. Ik heb gelukkig een hele stapel folders gekregen van Judith om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van het programma van Jan van Bezouw.
0: Ja. Nou ja, goed, en dat ligt er ook niet om, want daar hebben we straks nog wel eventjes over.
1: Ja.
0: Maar als je mensen uitnodigt en die kopen een kaartje en die komen en zitten in de zaal, wat kun je ze dan meegeven van tevoren? Let daar eens op, of let daar eens op. Of, waarom vraag ik dat? Omdat ik ga helemaal naar Philharmonie Zuid en daar zit een programmaatje onder op je telefoon, dat heet Mozart.
1: Ja.
0: En dan krijg je tijdens de uitvoering krijg je heel kort eventjes dat is dat en daar moet je op letten en nu hoor je
1: Nou, dus dat wat ik wil echt samen met Anne-Karin doen om van tevoren die mensen in beeld te brengen en de situatie goed uit te leggen desnoods met een beeld op het groot beeld dat ze kunnen zien waar die opera zich afspeelt, wat gebeurt er, ook halverwege stoppen we of moeten we misschien een stukje uit de open knippen omdat die te lang is. Mm-hmm. Proberen we dat verhaal toch weer zo goed mogelijk te vertellen. Dat de mensen weten waar we verder gaan.
3: Ja, en we delen van tevoren ook bij binnenkomst opera info uit. Die maakte Anne-Karin ook.
0: Ja.
3: Dus daar staat al een beetje uitleg bij. En wat over de componist. Dus mensen kunnen daar al een beetje in lezen. Maar het beste is gewoon ook inderdaad die inleiding bijwonen. Mm-hmm. Ja. Zodat je echt weet van daar moet ik op letten. En dat helpt enorm.
0: Oké. We gaan even het gesprek onderbreken met een stukje muziek.
1: Als jullie het eerste fragment doen wat ik gemaakt heb... dan zie je met name omdat het een Franse opera is... en dan leer je ook wat... een Franse opera heeft altijd ballet.
0: Ja.
1: Er hoort ballet in. En dat eerste stukje wat ik laat zien... is met name een stukje ballet en een koor. Dat is gecombineerd en dat lijkt me heel mooi om te zien. Hele mooie kledij. En ik stel voor dat we naar het eerste fragment even gaan kijken.

0: Ja, dit was een stukje uit...
1: Een stukje uit de eerste acte. Maar dat was met name mijn bedoeling om het ballet en de koor... de combinatie ballet en koor te laten zien en te horen.
0: Ja, als ik kijk naar de decors, ja. Die zijn vrij modern.
1: Nou, ik heb ook speciaal een stukje voor het decor, fragment 3, om het decor in beeld te brengen.
0: Oké, omdat ik kreeg een uittreksel uit het Jan.
1: Ja, dat is het decor, ja.
0: Ja, maar dat vind ik wel redelijk strak, modern. En het is niet meer het pompeuze van...
1: Modern.
0: Modern. Meer bij de tijd, noem ik het toch maar.
1: Oké, okay, ja, ja.
0: Hè? Als je zo'n groot beeld krijgt van Boeddha...
2: Ik snap wat je bedoelt. Het is ook een vrij recente opera ten opzichte van andere opnames die ook wel eens vertoond worden.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is iets van de regisseur. Hè. De regisseur bepaalt helemaal hoe hij eruit ziet en hoe de kledij zit. Ja. En, dat heb ik ook geleerd bij de Opera Club. Ik dacht dat de dirigent het allemaal deed, maar dat is niet waar. Dat is de regisseur die het doet, hoor.
0: De dirigent geeft de muziek aan in al zijn ups en neergangen en dergelijke. En de muzici hebben maar te volgen.
1: Die hebben de dirigent te volgen, maar die bij de regisseur bepaalt hoe het eruit ziet. En hoe het eigenlijk
0: en gespeeld wordt. Hè?
1: Hoe het gespeeld wordt. En, Dus, maar dat is misschien leuk, ik weet niet of dat nog kan, om de derde fragment even te laten zien. Dan zie je echt een stukje van het decor.

0: In het, stukje film zie je dus boventiteling. Dat,
1: ja, maar dat
0: in
1: hangt
0: het Engels.
1: Dat klopt. We hebben Engels ondertitels, we hadden niet anders. Dus we hebben Engels ondertitels. En dat doen ze omdat er onder in het beeld veel gebeurt. En dan laten ze het boventitels boven zien. Om het beeld onderin niet te verstoren. Maar als het onderin niet zoveel gebeurt, laten ze gewoon weer onderaan zien.
0: Maar
1: hoor.
0: Dit is ook wat we in de zaal straks te zien krijgen.
1: Het is precies wat we, ik heb stukjes die we straks in de zaal, de hele opera die we in de zaal, heb ik stukjes uit, een paar stukjes eruit geknipt om te laten zien.
0: Je zei van, als het wat lang is, dan kunnen we een stukje tussenuit halen.
1: Ja. Maar bij deze hoeft het niet, want deze is niet zo lang. We zijn dik voor 10 klaar, dus we zijn helemaal tevreden. Dat, we echt
2: dat is
1: voor...
2: mijn limiet.
0: Ja, leuk. Ja, ja. Want stel je voor dat mensen op basis van wat ze zien... toch besluiten een keer over hun schroom heen te stappen om naar een opera te gaan. Dan kopen ze een kaarsje en hoe laat worden ze dan in de zaal verwacht? Want,
1: 7 uur begint de inleiding van Anne Krien. Dus dan we hopen dat iedereen in de zaal zit en begint Anne Krien met het verhaal. Nou is dit niet zo'n uitgebreid verhaal. Dus ik denk dat ze 10 minuten nodig heeft. En dan heeft ze het alles verteld wat ze wil vertellen. Ik heb de beelden in beeld gebracht van de hoofdpersonen.
0: Ja.
1: Om dat de kracht bij te zetten. Dat mensen weten wie wat speelt in de opera. En dan beginnen we zo. Ja, daarna beginnen we met de opera te draaien. En de eerste acte duurt 50 minuten. Dus dan zijn we om 8 uur zijn we aan de pauze toe. Kunnen mensen even bijkomen voor al het moois wat ze hebben.
0: Ja.
1: Ja. En dan kwart over 8:30 gaan we verder. En het andere gedeelte duurt een uur en 20 minuten geloof ik. Ja. Dus we zijn mooi op tijd.
0: Het zijn 2 actes.
1: 3 actes zijn het. Alleen we doen de eerste acte, pauze en dan acte 2 en acte 3.
0: Oké.
2: Nou ja, wat ik altijd zeg, als je een keer opera wil proberen, is het wat voor je. Dan is dit eigenlijk ideaal, want het kost €9 in plaats van... noem het maar, de operahuizen.
0: Ja.
2: En dan kan je het een keer testen of je het leuk vindt. En of je het inderdaad de moeite waard vindt. Want het is natuurlijk fantastisch om ze in de Nationale Opera... of waar dan ook echt te gaan zien. Maar dit is een hele mooie, kan een hele mooie laagdrempelige test zijn voor jezelf. Van, vind ik dit wat?
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel tof.
0: Ja.
1: Het is geen ingewikkeld verhaal. Het is makkelijk te volgen. Dus,
0: daarom, dus wat dat betreft... Het kan geen beletsel zijn.
1: Het kan geen beletsel zijn.
3: Het is dus echt de opera voor beginners.
0: Ja, wat jij net ook
2: zei. Ja,
3: helemaal aangesproken.
2: Leuk. Ja. Nou, welkom,
1: kijk nog
2: welkom.
1: Even die kant op.
0: Ja. Wat grappig is dat de kapaalvissers en ook de laatste, Il Trovatore, dat zijn
1: de publiekstrekkers.
0: Bekendste. Ja,
1: dat zijn probeer echt die zaal zoveel vol mogelijk te krijgen.
0: En dan krijg je de 2 tussendoor waarvan ik denk, Engelbert Humperdinck.
1: Maar dat is niet de zanger die wij...
0: Ben ik die ooit tegengekomen bij de opera? Ik kan me niet voorstellen.
1: Ja, het is een opera-componist, dus...
0: Maar hij was toch die popzanger? Nee, dat is een andere.
1: Het heeft niet met elkaar te maken, hoor.
0: Oké.
2: Nee, we proberen altijd 2... of tenminste, ik probeer dan altijd 2 echt bekende namen... maar dan niet die de afgelopen 2 jaar al zijn vertoond. Want anders kom je inderdaad elk jaar de Carmen. Dat is ook niet tof. En dan 2 bijzondere. En dan weten Henk en Anne-Karien maar altijd te overtuigen. Die moet je echt proberen binnen te slepen. Nou, dat is goed. Dus dan, ik ben aan de slag gegaan. Want die Koningskinder die er in november komt... die is van de Nationale Opera. Ja. En dat, die kun je eigenlijk nergens ooit zien. Dus het is dat ik een contact had bij de opera... en dat ik zei, joh, kunnen wij een licentie krijgen om die te laten zien? Nou, vonden ze super grappig. Dus dat heb ik gekregen. En Anne-Karien en Henk die waren allebei helemaal dol op die Koningskinder. Dat is echt een hele bijzondere. Dus ik dacht, nou, oké, doen we die erin. En mensen moeten ook een beetje... nou ja, leer maar eens wat anders ook kennen.
0: Ja.
2: Hij moet wel toegankelijk zijn, dat is wel mijn voorwaarde ook. Mm-hmm. En die van januari, La Juive. Die hebben ze me ook. Je moet echt proberen die licentie te krijgen. Dus ik heb echt via de Weense Staatsopera allemaal mailtjes gestuurd. Uiteindelijk kwam ik in New York terecht. Want daar was de licentiehouder, was een producent. Dus die heb ik echt gemaild van, joh, nou, we zijn zus en zo klein in Nederland. Weet je waar dat ligt, bij wijze van spreken? dus dat vond hij hartstikke tof. Dus die mogen we ook, hebben we ook die licentie voor gekregen. Ja, dat is gewoon echt heel bijzonder.
0: Ja, ja.
2: Dus daar ben ik dan weer heel trots op dat we echt een leuk programma hebben. Met en inderdaad 2 aansprekende en 2 waarvan je denkt, nou, de moeite, want de operakenners die raden dat aan. Dus
4: en dat is natuurlijk altijd nog, daar hadden we het vorige keer ook over. Je kunt allerlei opera's mooi vinden en willen laten zien. Maar het cruciale is, je moet een licentie. Je moet een licentie hebben.
2: Absoluut. Ja, maar anders dan kan je eigenlijk geen fatsoenlijke PR doen. Dat vind ik dan ook wel heel belangrijk. Plus, ik voldoe graag aan de wet.
4: Ja, natuurlijk.
0: Ja, zeker zo.
2: Dus dat proberen we echt goed te regelen. En een andere voorkeur van mij is... moet echt niet langer duren dan 2,5 uur. Want dat vind ik voor opera voor beginners echt wel de max. De en er zitten heel veel gevorderde opera-kenners hoor bij ons. Maar
0: toch.
2: Ja, het moet niet later dan worden dan 10 uur. En zeker in de winter vinden mensen niet fijn. Mm-hmm. Nee. Ja. Daarom beginnen we ook om 7 uur.
1: Dus, en soms betekent dat we een stukje straat.
4: Ja, precies. Ja. Dat was voor Pasen ook.
2: Ja. Ja.
0: Maar jij zei van de tweede is van Koningskinderen, dat is van Nationale Opera.
2: Ja.
0: En dat je dat nergens kunt zien.
2: Nee.
0: Begreep ik van jou?
2: Ja, dat klopt. Zij geven geen licenties uit voor de vertoning van hun opera's. Dus je kan de dvd kopen, maar ja, dat is in je eigen...
0: Maar die mag je niet in de grote zaal vertonen.
2: Mag je niet openbaar vertonen, nee. Dus dat doen zij niet. Want ja, ze willen natuurlijk dat mensen naar Amsterdam komen. Hm. Alleen die kaartjes kosten... ik denk dat ze beginnen bij €80.
0: Ja.
2: En als je... Oh, 100 zelfs. En als je echt goede plekken wil, dan betaal je zo €150, €200. Ja, dat kan niet iedereen. Dus voor €9 kom ik heel... Want ik hou van de opera en zeker van de Nationale Opera en ballet. Ja. Dus dat die hier voor €9 te zien is, ja, ik ben erbij.
0: Ja.
2: Dat is echt heel tof.
1: En dat vind ik nog één bijzonderheid. Je doet je eigenlijk niet te genoeg. Want we hebben nou Nederlandse ondertitels erbij. Hè?
2: Ook.
1: We hebben uit Amsterdam gekregen. Ik kreeg van jou het adres door van die man. Heb ik contact mee. En ik kon hem downloaden. En
2: Dus voor het eerst ook met Nederlandse ondertitels.
1: Ja, hij ziet er prachtig uit. Ik wil hem graag vertonen. Maar ik heb er niks aan. Want er zitten geen ondertitels bij. Sorry. Ik kreeg met ondertitels.
0: Ja.
1: Dus we hebben nou een opera uit Amsterdam met Nederlands ondertitels. Dus heel aantrekkelijk voor de mensen.
0: Ja, dat is
1: een verhaal dus nog beter te volgen.
0: Ja.
1: Nou is het niet zo ingewikkeld verhaal. Het is een sprookje. Hans en Grietje.
0: Ja, achtig,
1: ja. Die Elbeen Kubbeding, die maakt allemaal sprookjes, opera's. Dus Hans en Grietje bijvoorbeeld, dat is ook een hele bekende, de bekende van hem. En deze wordt bijna nooit uitgevoerd. Dus echt, dat de Stopra dat gedaan heeft, is heel bijzonder.
0: Redelijk.
1: Het is heel duur, want ja, ze moesten alles zelf produceren, zelf kleding maken, zelf de decors ontwerpen. Dus dat hebben best veel geld gekost. Dus,
2: ja. Ja.
1: En de pers was heel lovend over die uitvoering.
2: Hij is ook vrij recent, toch? Ik weet even het jaar al niet meer.
1: Deze is van 2022. Dus die is
4: heel recent. Ja.
1: En Anne-Krien was er echt heel enthousiast over.
0: Ja, maar jij hebt hem ook gezien.
1: En dan hoop ik Anne-Krien zover te krijgen dat ze volgend seizoen weer een mooie opera, de Stopra, uitzoekt. En dan gaan we weer de contacten zoeken. Dan gaan we weer proberen.
0: Ja, Judith is wel wat dat betreft gepakt en gemazzeld in die wereld. Dus
1: dat moet geen
0: probleem zijn.
1: Ik kijk met bewondering naar Judith dat ze dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, die haalt wel leuke dingen maar binnen.
1: Hè? Zeker weten, ja.
0: Ja. Je hebt alleen maar opera. Maar voor mensen die die stap dan net iets te ver vinden, zou bijvoorbeeld een wat moderne operette, en dat heet dan, nu zou je het musical noemen, maar er zit ook een stap tussen, opera komiek of iets dergelijks, zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Is daar wel eens over nagedacht?
1: Volgens mij hebben we het over gehad, om een operette of zoiets.
2: Niet dat ik me... We hadden wel... Ja, we hebben ook maar 4 plekken te vullen. Want de zaal is best wel vaak bezet. Dus dan hebben we echt... Het is al heel erg kiezen als ze komen met de prachtigste opera's aan. Ja. Denk ik, ja, we moeten echt... Oké, dan de top 4. En dan gaan we die proberen. En dan 2 reserven. Dus het is al moeilijk kiezen. Maar misschien voor de toekomst. Ik durf niks te beloven.
0: Nee. We zullen je ook nergens aan houden. Gelukkig. Zo bedoel ik het niet. Maar wat Henk ook zegt. Ja, er zijn mensen die dat net een stap te ver vinden. Ja. He, om de opera te
2: gaan. Nou, we hebben natuurlijk ook onze Scene Live serie. Uh-huh. Ja. En daar zitten 2 concerten in. En vaak of een musical film of... welke heb ik nu? Het ballet van de Notenkraker.
0: Ja, dat soort in december dingen. Dat,
2: dus daar, ik kan me voorstellen dat hij daar heel goed in past.
0: Ja.
2: Dus daar zal ik zeker eens naar kijken.
0: Oké, nou, we zijn heel benieuwd.
2: Ja.
0: Voor nu, even kijken wanneer. 24 september.
1: Ja, dan is er zijn een paar alvissers. Dan draaien we 19.
0: November is de volgende weer.
1: Lars Wieven, daar heb ik ook nog één opmerking over. Lars Wieven, dat vind ik ook bijzonder. Is dat wordt de hoofdrol, een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Niels Chikoff. Nou, dat is dé man in de wereld die dat alleen maar goed kan.
0: Oh ja?
1: Ja, er zijn verder geen andere tenoren wat dan ook die die rol goed kunnen zingen. Daar is echt hij dé persoon voor. Ja, dat is heel bijzonder, is dat.
2: Ja. Dus in januari.
0: In januari, maar je hebt toch heel veel goede tenoren op de wereld?
1: Je hebt heel veel goede tenoren, maar die rol.
0: Waarom? Waarom?
1: Ja, het is een, qua zang is het best ingewikkeld. En hij kan zich er helemaal inleven. En hij doet het echt op een perfecte manier. Die anderen het gewoon niet kunnen benaderen. Dus ik heb anderen gezien en ik zei, nee, dat is toch iets van Niels Jukhoff. Echt waar, dat is heel bijzonder.
2: Nou, snap je waarom ik dan overstag ga? Als zij met zo'n verhaal aankomen. Ja. Oké, ik ga 100 mails sturen in de hele wereld.
4: Maar dat is ook, want ik wilde dat net zeggen. Er straalt zoveel passie uit. Ja, dat je bijna enthousiast moet worden.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. Nou, die passie voor opera heb ik van die mevrouw daar.
0: Maar wat dat betreft vul je natuurlijk elkaar goed aan. De ene is goed, de opera is de sec. En de andere is de
4: goed in het organiseren.
0: De organisator. En die heeft zelf ook een hart voor opera.
4: Oh, dus, absoluut.
0: Ja. Dus wat dat betreft... En we mogen blij zijn dat we dat allemaal in dit Jan van Bezaal kunnen doen.
2: Ja, komt allemaal voorbij.
0: Dankjewel Henk dat je dit even hebt willen vertellen. En blijf lekker zitten. Want ik wou het even met Judith hebben over iets wat 2 weken geleden plaatsvond in het weekend. De opening.
2: Oh,
0: het nieuwe theaterseizoen.
2: Ja, tijd vliegt. Maar dat was inderdaad pas
0: bijna
2: 2 weken geleden.
0: Ja. Ja. Want er ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Wij zouden landelijk de opening doen.
2: Ja, de Uitmarkt, die ken je natuurlijk wel.
0: Die kent iedereen.
2: En heel veel kritiek natuurlijk van... goh, waarom alleen maar in Amsterdam, dit en dat. Dus vorig jaar in oktober kwam er een persbericht. Nou, we gaan de Uitmarkt, gaan we landelijk soort van uitrollen. En dat noemen we dan de opening. Iedere gemeente, iedereen die wil, die kan aansluiten. Er komt 1 gaststad in het land... Dat roleert, dus niet alleen maar in het Westen. Dus wij dachten, nou, dan gaan we meedoen. Dus we hebben een projectgroep opgericht. Nou, fondsen aangeschreven. En we zijn van start gegaan. En toen kwam uiteindelijk, dacht ik in april... Goh, ik lees er eigenlijk niks over. Wat is er nou aan de hand? Dus via allerlei wegen geprobeerd. Ik heb uiteindelijk gezocht, wie zit er in het bestuur? Nou, 5 mensen aangeschreven via LinkedIn. 1 antwoord terug, na een maand... Ja, het is allemaal nog geheim, maar we krijgen niet rond dit jaar. Dus we stellen het 1 jaar uit, maar doe vooral je ding. Dus ik dacht, nou, prima. Ja. Wij gaan gewoon volle kracht vooruit. En dat hebben we gedaan. En dat heeft Goorl en Riel denk ik wel geweten. Ja. Ja. Want het was hartstikke leuk. Dus 15 locaties en meer dan rond de 40 activiteiten overal. Ja, het was echt een feestje.
0: En alle activiteiten waren goed bezocht?
2: Niet allemaal. Je merkte echt wie er zelf ook promo had gedaan. Ja. Dus daar was het meeste. Ja. En mensen moesten ook kiezen. Want het was een heel vol schema in 3,5 uur. We hadden het ook specifiek op de middag gedaan. Dus in een kort tijdsbestek. Dus je zag mensen inderdaad met een rondfietsen. Van, oh god, nu moet ik daarheen. Ik was er zelf ook één van. Dus even 10 minuten daar, even 10 minuten daar. Ja. Maar overal iedereen blij. En ook de locaties waar het iets minder liep. Die hadden zoiets van, joh, het was de eerste editie. En let's go. Want, we hebben er ook weer van geleerd. Dus,
0: ook dat. Maar van de andere kant, het was natuurlijk wel heel leuk. Omdat het waren allemaal kruisbestuivingen. Hè?
2: Ja. En daar komen er nog meer aan. Want dat was wel geinig. We hebben een paar organisatoren gesproken. Een paar koren. Die kenden elkaar helemaal niet. Nee. Dus ze zeiden, nou, nu ik ze ken, ik ga ze vaker uitnodigen. En Sterk Huis was helemaal blij. Ja, we willen vaker meedoen met dit soort activiteiten. Nou, graag. Ja. Dus weet nooit wat er allemaal nog uitrolt. Ja. Maar dat was heel positief.
0: Ja, wat dat betreft natuurlijk dit eerste keer... alleen maar voor herhaling vatbaar.
2: Absoluut. Nou, want ik sprak ook iemand van het regio. En we hadden natuurlijk Zagerij Klassiek. Was een quintet. We hadden ze speciaal opgericht voor de opening. Superleuk. Die meisjes hadden in de Vonden Wondertuin gestaan. En bij het Heem. En die man van het regio die zei... ja, je moet ook niet vergeten wat dit voor waarde heeft voor de bespelers. Ja. Want voor hen is dit ook een hele mooie ervaring. En weer podiumervaring. En laat je maar zien. En dus hij zei, je moet er echt mee doorgaan. Ik zei, oké, gaan we doen.
0: Want daar heb ik nog wel een wens.
2: Oh, vertel.
0: Wat jij zegt, de Uitmarkt is elk jaar in Amsterdam.
2: Ja,
0: en dan denk ik bij mezelf, hoezo? Waarom moet Amsterdam zo'n capsonus hebben als in de rest van het land de meest mooie dingen worden gedaan? En een van de andere dingen die ook in Amsterdam alleen maar gedaan wordt... is het Prinsengrachtconcert.
2: Oh ja, ja.
0: En wij hebben hier in het Jan van Bezouw het geweldigste orkest van heel Nederland. Het Euregio Jeugdorkest. Internationaal. Wereldberoemd. Hè, want ze hebben in China opgetreden. Ja. Dus wat dat betreft, hun voetstappen liggen over de hele wereld. Waarom gaan we dat niet een keer doen?
2: Ja.
0: Ik leg het bij jou neer.
2: Heel goed. Ik doteer hem. Ja, ze passen niet bij ons op podium. Dat is het jammere.
0: Dat hoeft ook
2: dus
0: niet.
2: Ja, maar je moet het ergens op de lijn elders.
4: Doen. Ja. Weet je niet, niet in de Prinsengracht, op de lijn Prinsengracht, of zo.
0: Dat is, ja. is ook niet binnen.
2: Nee.
0: En het heeft pijpenstelen geregeld de laatste
2: ja,
0: keer.
2: Ja, en dan zitten ze en in een bootje.
0: Maar ze hebben toch gespeeld.
2: Ja. Ja. Ja. Dus nou, een goed idee. Wie weet krijgen we de gemeente zover. Met alle vergunningen.
0: Als je partijs begint, moet dat lukken.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik neem je tip te hard.
0: Want dat is even iets wat ik natuurlijk als aanvulling heb. Dat wij voor volgend jaar hebben wij het Jan van Bezouw ook heel hard nodig op 5 mei.
2: Ja. Want dat heb ik gehoord.
0: Ja, volgend jaar 5 mei. Dan is Nederland 80 jaar bevrijd. En dan gaan we de organisatie met het Jan van Bezouw samen. Gaat een, ja, een geweldig... happening organiseren rondom die bevrijding. Dus wat dat betreft... het Jan van Bezouw staat steeds meer in het middelpunt van de belangstelling.
2: Ja, superleuk. We doen graag mee.
0: Ja, en dat moeten we zo houden.
2: Ja, heel graag.
0: Zeker, zeker als je leest dat het allemaal wat onder druk staat.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dat is niet alleen landelijk, maar ook op gemeentelijk niveau.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ja. Goed, daar hopen we binnenkort een positieve beslissing over te krijgen. Hè? Laten we zo zeggen.
2: Ja, ja. Ja, ja, eind oktober in de gemeenteraad wordt het onderzoek gepresenteerd. Inclusief taxatierapporten, doorrekeningen. Wat het zou betekenen als de U toch weg zou gaan. En we dus ook niet meer kunnen verhuren. Ja, wat dat dan voor ons betekent qua inkomsten. Dus al die doorrekeningen moeten nog komen. Dus we zijn heel benieuwd.
0: Ja.
4: Spannend.
2: Ja. Ja.
0: Jij zit hier nu al best al een paar jaar, samen met Roxanne.
2: Ja.
0: Is het ooit wel eens bij de politiek duidelijk geworden dat dit soort culturele instellingen nooit kan draaien zonder financiële betrokkenheid van de gemeenschap?
2: De gemeente is de gemeenschap. Ja, precies. Hè? Nou, ik mag aannemen dat mensen die in de raad zitten dat ook weten. Maar bij de gemeente weten ze dat zeker wel. En tuurlijk kunnen wij voor een groot gedeelte halen we ook inkomsten uit verhuur. Maar ja, er zijn ook heel veel kosten.
0: Ja.
2: Dus geen één cultureel centrum kan het zonder extra hulp.
0: Nee, dus wat dat betreft, er zal altijd geld bij moeten.
2: Maar ja. Wat heel belangrijk is om voor het voetlicht te brengen, is de maatschappelijke waarde die het verder heeft. Dus je kan wel zeggen, ja, er zijn heel veel kosten. Ja, maar wat zijn nou de opbrengsten? En dan niet de financiële, maar verder.
0: Mm-hmm. Gezondheid, hè? Geestelijke gezondheid. Dus
2: dat. En de samenhang en de verbinding. En als je hoort hoe de zorg onder druk staat en nog onder druk komt te staan, dan hebben we de verenigingen en alle muziekgezelschappen echt heel hard nodig.
0: Ja. Ja.
2: Voor het welzijn van de mensen. En ja, dat... En die waarde is natuurlijk heel moeilijk.
0: Geld, hè? Dat
2: nee, en dat is, moeilijk, het, ja. Dat is een beetje het ding. Want je voorkomt ook heel veel. Maar ook dat is niet in geld uit te drukken. Dat is net als met klimaat natuurlijk. Ja, je gaat iets voorkomen wat je niet kan duiden. Dus dat is een hele lastige discussie soms.
0: Ja, maar goed. Laten we hopen dat eind oktober de mensen tot de jaren van verstand zijn gekomen.
2: Ja.
0: Laten we daar even op houden.
2: Ja. Ja. Ja, wij hopen het ook.
0: Ja, en dan... Even terug naar wat er op dit moment gewoon in het Jan van Bezouw gebeurt. We spraken elkaar een tijd geleden, voor de vakantie, kort voor de vakantie. De laatste uitzending.
2: Het is alweer lang geleden.
0: En er stonden een aantal dingen op de rol. Maar het programma was nog niet compleet, zei je.
2: Nee. Op het moment dat het boekje verscheen of naar de drukker was, was het al achterhaald.
0: Ja, yes.
2: Maar ja, of achterhaald. Je blijft gewoon bijboeken in het seizoen en... ik heb de afgelopen jaren voor mijn programmeringsactiviteiten heel veel aangesloten bij landelijke initiatieven. En omdat dat PR-technisch heel handig is, maar ook je raakt ook gewoon bekender in het land als je in allerlei lijstjes verschijnt. Van, hey Gorle. Dus gedurende de zomer krijg ik gewoon telefoontjes en mailtjes van, hey, we zoeken nog een locatie voor landelijke artiest X. Heb je nog plek? Nou, dan kan ik ook heel snel schakelen. Ja, ik heb plek of ik heb geen plek. Maar dus mensen vinden ons ook heel snel. Dus dat is wel geinig. Want we staan in allerlei toertjes. Van mensen die gaan dan naar Amsterdam, Rotterdam en Goorle. Ja, dat vind ik natuurlijk echt super grappig. Ja. Het feit dat we de Nits hadden, die try-out, heeft daar ook mee te maken. Want die stond alleen in Carré. En in Goorle, de try-out. Ja, dan lig ik natuurlijk helemaal in een deuk.
0: Ja, hoe
2: en ben ik super trots. Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, nou, ja. En dat gaat nu echt een soort... heeft allerlei effecten. Dus dat is super leuk.
0: Ja. Maar goed, toen noemde jij een aantal dingen op. Dat hoorden anderen ook er net bij. En zo nog een paar. Inmiddels zijn we natuurlijk 3 maanden verder. Wat zijn de highlights die erbij gekomen zijn? Nou, heb je daar toevallig een idee
2: over? Ja, ik heb twee. Als je van country houdt. Ja. Er zijn twee Amerikaanse tours. Twee artiesten. Eén duo en een solist. Die toeren in Nederland. En die programmeur die belde mij op. Of het impresariaat. Die zei, we hebben eigenlijk nog wel plek voor een concert op een zondag. Heb je plek in de foyer? Want dan vinden ze dan wel leuk. Doen ze gewoon nog een optredentje erbij.
0: Ja,
2: dat is goed. Dus in oktober op een zondagavond hebben we Tupelo Honey. Dat is een zangeres en een zanger. Heel bekend in de countrywereld in Amerika. Nashville natuurlijk. En zij heeft ook met Dolly Parton opgetreden. Nou, super grappig. En die komen dan hier 2 keer 3 kwartier spelen. Ja, ik lach me helemaal surf. Want ik vind het een superleuke aanvulling.
0: Ja.
2: En in februari, maart, zeg ik nu heel even uit mijn hoofd, komt Rob Crosby. En hij zit ook in de Common Linnets. Of zat. Ja. Ik weet niet of ze nu nog bestaan. Maar hij is ook medetekstschrijver. Kent Ilse de Lange goed. Nou, die had ook een tour. Ja, heb je dan nog ergens plek? Ja, heb ik ook wel plek. Nou.
0: Kom
2: ja, wel in de foyer op een zondag om 7 uur of zoiets. Ja, dat maakt allemaal niet uit. Nou, is goed.
0: Ja, ja.
2: Dus ja, dat soort dingen, dat zijn echt kleine pareltjes. En dan zijn we toch in beeld. Dat is wel leuk.
0: Tuurlijk, maar dan moet jij voor jezelf natuurlijk ook inschatten of je daar voldoende publiek voor krijgt.
2: Ja, maar dan heb ik ook een leuke deal gemaakt. Want ze hebben hun inkomsten eigenlijk al. Dus dit is gewoon voor de leuk. Vinden ze zelf ook leuk.
0: Ja, ja.
2: Dus dan,
0: het is gewoon, zeg maar, voor een bord warme hap.
2: Bijna. Nou, we doen wel een fair pay, hopen we.
0: Ja,
2: zoveel mogelijk. Maar,
0: Nee, maar je moet ze ook respecteren. Hè?
2: Absoluut. Ja. Absoluut. Ja.
4: Maar je zei net toen we begonnen dat je nog een pareltje had. Een persoonlijk pareltje.
2: Een hele toffe. Ja, als je Radio 2 luistert, ken je er misschien wel. Nina June heet ze. Ze komt uit Nederland. Nienke heet ze eigenlijk. Maar zij maakt hele mooie singer-songwriter muziek. En zij zocht echt plekken. Zoals kerken of kapelletjes. Dus zij hadden van ons gehoord. Want in de zomer had ik dan weer contact met haar boeker. Voor een andere artiest. Dus hij kende mij natuurlijk nog. Dus hij zei, heb jij nog plek? Want je hebt toch ook een kapel? Ik zo, we hebben een hele mooie kapel. Nou, heb je nog een datum? Nou, zaterdag 15 februari. Wonderlijk genoeg was hij nog vrij. Dus wij zitten in een tour van haar. Ze gaat nu eerst in Eindhoven spelen in het muziekgebouw. En dan doet ze allerlei plekken aan. En dan komt ze ook naar ons. Ja, dat is echt prachtig. Dus hou hem vrij. Hij komt binnenkort in verkoop.
0: Ja. En voor degene die willen weten hoe ze klinkt, hebben wij een nummer van haar. We watch It All Come Down.
2: Ja.

0: dan hebben we de volgende gasten alweer aan tafel zitten. Marie-José en Isabel. Welkom. Jullie komen wat vertellen over de Guldendag.
1: Ja.
0: En ik las in het Gods Belang de Guldendag terug van weg geweest.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens.
1: Nou, ik denk dat Marie-José daar meer over weet. Want had jij het alles meegemaakt?
2: Ik heb het al als vrijwilligster, zeg maar, de vijf keer was je geweest, hè?
1: Wegster. Nou, hij is volgens mij totaal al een keer of 15 keer geweest.
2: Zo. Oh. Maar ik heb hem in ieder geval iedere keer meegemaakt als vrijwilligster om dan de hand- en spandiensten te verrichten. Ja.
0: En hoe lang is die weg geweest dan?
1: Vlak voor corona, de laatste jaren, was er eigenlijk een beetje minder animo. Mm-hmm. En na corona is het eigenlijk een beetje blijven liggen. Dus zodoende pakken we het nou weer voor de eerste keer op. Misschien is het ook wel aardig om te vertellen hoe het vroeger was. Mm-hmm. Vroeger was het zo dat je vooral kapotte spullen kon brengen naar de Guldenakker. Ja. Eigenlijk was de Guldenakker destijds al een tijd vooruit, hè? Duurzaam. Daar woonden heel veel mannen die heel handig waren. En die gingen gewoon ouderwets aan de gang om jouw klokje weer aan de gang te krijgen. En daarna werd het verkocht.
0: Een soort repaircafé, maar dan werd het verkocht.
3: Ja. Ja.
1: Alleen, inmiddels is het zo, door de hele gang van zaken rondom gezondheid en langer zelfstandig blijven wonen, dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in Guldenakker terechtkomen wel zo'n 10, 12 jaar omhoog is gegaan. Mm-hmm. En ja, wie kan er tegenwoordig nog een stekker aanzetten, hè? Dus zodoende hebben we het een beetje omgebogen nu. Waarschijnlijk was dat ook de reden dat er wat minder belangstelling was. Okay, dus ja. Nu hebben we een andere mix gemaakt.
0: Ja. En we zijn, want jullie hebben een heel...
1: Zeker.
0: Hele projectgroep, hè?
1: Zeker.
0: Met een mooie foto in het Gods Belang.
1: Ja, daar stond nog niet eens iedereen op, moet ik eerlijk zeggen. Wij vonden het heel belangrijk om het met vrijwilligers te doen, vanaf begin af aan. Dus niet alleen vragen van wie wil er helpen als het allemaal al geregeld was. Maar ook gewoon de ideeën en dingen regelen om dat gewoon samen te doen.
0: Van scratch af aan?
1: Van scratch af aan, met de vrijwilligers, met mensen die ooit bij ons hebben gewerkt. En we hebben een heel leuk contact gezocht met Jacques van Welbergen. Die voorheen de kartrekker was bij het Mill Hill, bij de Goede Doelenmarkt. Dat is op een gegeven moment helaas ook gestopt. Ja. En ik zei tegen Jacques, vind je het niet leuk om een keer weer jouw trucje te doen? Met de kramen opzetten, spulletjes sorteren. Ja. Nou ja, en hij trapte erin, dus dat was hartstikke mooi.
2: Hij trok de trucendoos open.
3: Ja, ja.
0: En wat komt er dan uit die trucendoos?
2: Ja, hij heeft gezorgd dat we marktkramen kregen. En hij gaat aanstaande zaterdag gaat hij de spullen innemen. Mm-hmm. Kijk, mensen van Guldenakker die ook spullen in willen leveren, die kennen ons natuurlijk. En als het dan niet is wat wij denken dat we kunnen verkopen, als we dan zeggen nee, dan zeggen ze, waarom niet? Mm-hmm. Kijk, en Jacques die is wat dat betreft, nee, dat kan niet.
1: Onpartijdige derde, hè?
0: Ja. Ja. Ja. Ja. Dus zaterdag worden dan dus...
3: Ja. Dat stond ook al bij, hè, dat een bepaalde spul kon je niet in.
1: Ja, inderdaad. Ja. Skis en dergelijke, helmen, dingen met een stekker.
0: Die mag je niet inleveren.
2: Nee. De...
1: Want weet je, als we het niet verkopen, dan moeten wij het ook weer kwijt. Ja. En nou, iedereen weet, dat is tegenwoordig best prijzig. Ja. En het is allemaal voor het goede doel uiteindelijk.
3: Ja, wat is het goede doel dan?
1: Nou, dat weten we zelf ook nog niet helemaal. Maar wat we wel weten is dat het voor alle bewoners van Guldenakker is.
3: Okay.
1: We hebben zelfs een ideeënbus neergebedacht.
2: Ja, hebben eigenlijk gisteren op het laatste moment nog, laatste vergadering voor aanstaande zondag, bedacht van god, waarom doen we geen ideeënbus? Alle bewoners, ook mensen van buitenaf, die denken van, dat is misschien wel leuk voor die mensen. Dan kunnen ze een briefje invullen in een ideeënbus. En dan kunnen we na afloop, als we aan het evalueren zijn, even kijken van, god, wat is nou echt leuk voor ons?
1: Ja, het kan een muziekmiddag zijn, of juist een etentje voor iedereen. Of misschien willen we wel een mooi beeld, of een extra bank aanschaffen voor in de tuin. Ik bedoel, het zijn allerlei mogelijkheden die we van het geld kunnen kopen.
0: Ja. En wat verwachten jullie dat de opbrengst is? Ja,
1: als ik dat zou weten, dan...
0: Maar de vorige keer was dan denk ik... De laatste keer was hij best wel goed, toch?
1: Ja, maar het is inmiddels dus al een aantal jaren geleden. Ja. Dus het is spannend hoeveel er wordt opgehaald. Wat er binnenkomt, zeg maar, aan het spullen. En ja, we hebben prachtig weer, wordt voorspeld. Ja. Niet te warm, niet te koud. Dus ik denk dat er... Ja, potentieel zit er toch wel een paar duizend euro in. Zou mooi zijn.
2: Ja. Zou heel mooi zijn.
0: Want we kunnen me nog spullen inleveren.
1: Zeker. Die kon tot nu toe geen spullen inleveren.
0: Oh nee, dat, dus zaterdag,
1: we doen dat alleen zaterdag. Alleen op zaterdag. Tussen 10 en 12.
0: Oké. Okay.
1: En wat je dan hebt, doe het lekker in een doos. Kom ermee naar de Witte Dijk nummer 2. En daar staan we jou op te wachten. En dan kijken we even of we het kunnen gebruiken. Het meeste wel, want we hebben vooraf nogmaals heel duidelijk aangegeven wat niet kan. Staat ook voor op het Gools Belang voor de mensen die het niet weten. En dan, alles wat je doneert wordt door ons verkocht.
0: Ja.
1: Hopen we.
0: En het wordt zondag verkocht.
1: Juist.
0: Ja. Zondag is de markt.
1: Ja.
0: Niet alleen voor de Gulden Akker, maar voor heel Goorla.
1: Juist, dus voor heel Goorla.
2: En Riel.
0: Ja. Want, zeker voor Goorla en Riel. Ik vergeet Riel heel vaak. Dat is helemaal niet aardig.
1: Ja, dat vind ik. Ja.
0: Nee, dat is wellicht.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte via lokale Omroep Goorlen.

Jelle.nl. Yeah.

Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorle.

Ten midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien hem nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

Ja, als je dan leest waar de tekst over gaat, is mooi om te zien. Want het gaat helemaal niet over een jodeljongen. Het gaat over een kindje wat gewoon ligt te versterven op straat. En het mooie is dat zodra dit nummer gespeeld wordt, eigenlijk iedereen in de Polonaise schiet. Tenminste, iedereen die nog een beetje kan lopen, schiet in de Polonaise. En er wordt heftig meegeklapt en gezongen. Mooie gewaarwording om dat te zien. En een van de dingen die ook heel vaak voorkomt, is het nummer van Rob de Nijs. Jan Klaassen, de trompetter, komt dan langs. Eigenlijk wel met 3 of 4 LP's van Rob de Nijs. En eigenlijk wordt iedere keer wel de LP uitgekozen die de mensen dan het leukste vinden. Rob de Nijs met Jan Klaassen en trompetter.

Ja, Jan Klaas en trompetter van Rob de Nijs. En het begin van jaren 70 leek het erop dat de zangcarrière van Rob de Nijs een beetje op een laag pitje kon staan. En hij werkte voornamelijk als acteur met Kun je de weg naar Hamelen vertellen en zo. Totdat Boudewijn de Grote Lennart Nijg dit nummer speciaal voor hem schreven over een pacifistische muzikant in het leger van de Prins van Oranje. En er zijn nog meer Nederlandse artiesten die ook in die tijd een beetje doorbraken. De Cats, die ken je vast wel in 1972. Deze Volendamse band stond vooral bekend om de melancholische, meeslepende palingstyle ballads. En Piet Feuermel wilde eigenlijk gewoon een ander geluid maken. En schreef Let's Dance met behoorlijk wat energie erin. En in 1972 stond hij meteen aan de toppen van de hitlijst in zowel Nederland als Duitsland. En dat bewees maar weer dat de Volendammers definitief niet alleen meesters waren in emotie, maar ook een hele zaal plat konden spelen en voetjes van de vloer met The Cats, Let's Dance.

Piet Veerman was zo gek of niet met zijn idee om Let's Dance te schrijven. Terug in 1972. Iets verder terug nog dan 1972. De Edwin Hawke the Singers. Misschien wel een bekend plaatje van Oh Happy Day. De grap is dat dit nummertje werd geschreven. Per ongeluk eigenlijk. Het is een kerkproject. En ze wilden op reis met de bus. En toen zongen ze dit 18e-eeuwse kerkliedje. En stak het een beetje een swingend modern liedje. Edwin Hawke the Singers met Oh Happy Day.

0: Nou,
1: Oh, Happy Day van de Edwin Hawkins Singers. Ik denk dat het wel 1000 keer gecoverd is. Het is ook in de film geweest van Sister Act, waar iedereen nummer waarschijnlijk van kent, die wat jonger is naar deze show luistert. En George Baker, hij wordt er altijd uitgepikt.

De George Baker Selection met Lady of the River. En echte klassieker ook weer uit het begin van de jaren 70. En hij komt zo meteen nog even terug met een nummer wat je eigenlijk allemaal wel kennen. Maar ik ga het niet verklappen. We gaan eerst luisteren naar Tammy Wyatt. Tammy Wyatt, de country koningin, die elk jaar trouw haar kappersvergunning verlengde voor het geval het succes ineens zou stoppen. Echt een heel mooi nummer. Ze zingt iedere noot met heel veel liefde en iedere noot is een verhaal. Tammy Wyatt met It's Gonna Take a Long, Long Time. Wait.

Tammy Wynette, it's gonna take a long, long time. En het is tijd dat we een klein beetje de country western gaan verlaten. We proberen wat later terug te komen in deze eeuw. Maar we blijven een klein beetje hangen. Want die platen die wij kregen zijn van iemand die van heel veel soorten muziek hield. Van Frans, van Duits. En een van de klassiekers die we draaien. En die meestal ook wel gewonnen wordt door de mensen in de bakken. Je moet je voorstellen, zit een man of 30 zit daar in die grote zaal. En dan bak je koffie erbij, een beetje kletsen en door die platen heen gaan. En dan komen dit soort platen ook tevoorschijn.

En hij houdt er net zo snel mee op als dat hij het startte. Jacques Brel met Les Flamands. Een liedje over de Vlaamse dames. En nam ze behoorlijk op de call en werd niet door iedereen in dank genomen. Ik spreek niet zo heel goed Frans, maar dit staat heel wat in de boeken. Het is een klassieker. En in 1972, daar was deze uitvoering van. 1972 heeft hem opnieuw opgenomen. Nog een oudje, want het volgende nummer is al uit de jaren, wel jaren 40, denk ik. Artiesten als Louis Armstrong had het al lang opgenomen. Maar de artiest Fats Domino wilde per se dit nummer op zijn repertoire zetten. En tijdens de studiosessie in Los Angeles bleef hij maar gewoon de tekst vergeten. En zijn producer Dave Bartholomew werd er knettergek van. Hij vond dat sowieso een ouderwets feestelijk nummer en wilde de stekker er eigenlijk uittrekken. Maar Fats kreeg het simpel niet voor elkaar om de tekst te onthouden. Dus... het versie die uiteindelijk een wereldhit werd, is daarom absoluut geen vloeiende magische one take. En dat komt omdat de studiotijd op was en Fats de tekst bleef verhaspelen. Hij heeft Bartholomew de fysieke geluidsbanden na de sessie letterlijk in stukjes moeten knippen. En hij plakte en knipte en de verschillende deels mislukte takes plakte hij aan elkaar. En zo blijkt dat dit nummer, wat een wereldnummer is, toch nog een beetje tot z'n recht te komen. Blueberry Hill van Fats Domino.

Blueberry Hill, Fats Domino. En als je goed luistert, dan hoor je het knippen van de schaar nog tussen de tekst door. Hij kreeg het gewoon niet voor elkaar. Maar het is een wereldhit geworden en ik ben blij dat hij het zo gemaakt heeft. Het volgende nummer wat op van de plaat komt, en dat is altijd een nummertje wat ik... meestal als ik het hoor, dan zeg ik het uit. Maar in dit geval zal ik het helemaal uitspelen. Ik zal je vertellen waarom. Want het is heet Edelweiss en het is een nummer van Ray Conniff. En... het is helemaal geen Oostenrijks oud liedje. Het is geschreven voor The Sound of Music in 1959. En het origineel was heel fragiel en akoestisch en zo. En Ray Conniff die heeft een techniek met het enorm veel mannenstemmen en vrouwenstemmen erin. En die volgen de melodielijn. Dus de vrouwen volgen de strijkers. En de mannen volgen de koperblazers en daardoor verdubbelt alles. En de reden dat ik hem afspeel, speciaal voor jullie natuurlijk, is omdat het ook de leadsong is in een serie op Netflix uit voor mij 2024. The Man in the High Castle met Alexa Davalos en Rufus Sewell. Wat een ontzettende goede serie is dat. Als je tijd hebt om te kijken, 4 seizoenen, maar de moeite waard. Het gaat over een apocalyptisch iets met Duitsland en Japan en Amerika en zo. Wij gaan eerst luisteren naar Edelweiss van Ray Conniff. En dat maakt het veel mooier.

blijft een heel irritant nummer. En het zit in je hoofd voor de rest van de dag. Maar dat geeft niet. Edelweiss was een hartstikke mooi nummer van Rick Conniff. En het volgende nummer wat we gaan draaien is van The Carpenters, Top of the World. En dit nummer was bijna nooit uitgebracht als single. Want Richard Carpenter vond het nummer niet sterk genoeg als voor de hitlijsten en liet het gewoon staan op het album. Pas nadat countryzangeres Lynn Anderson de song coverde. En Lynn Anderson is ook een hele bekende Amerikaanse zangeres. Country en western. Toen had Richard Carpenter iets van, wow, dat moeten we even doen. En ze deden heel snel een eigen versie. En die is ook heel bekend. Lynn Carpenter, Top of the World van The Carpenters.

Carpenters met Top of the World. En we blijven nog even het country en western gebeuren. Want als we Nederlands country en western zeggen, dan zeggen wij Saskia en Serge. En eind jaren 70 gingen ze helemaal naar Nashville om dit nummer te nemen. It's good to be back home again, Saskia en Serge.

Saskia en Serge met It's Good To Be Back Home Again. Helemaal vanuit Nashville. Ja, de Amerikanen vielen er meteen voor. Zo strak en zo mooi dat het nummer in elkaar zat. Ik moet zeggen, je hoort het niet meer zo vaak op de radio. Maar ik weet nog heel goed. Het is eind jaren 70. Ik denk dat ik een jaar of 8, 9 was. Ik zat boven op mijn kamer met een transistorradiootje van RS. Met zo'n zo'n dial erop. En toenmalig op, was Radio 3 er al toen? Ik weet niet, maar in ieder geval toen op de radio luisterde ik altijd naar Met het oog op morgen. En dit nummer speelde ze best wel vaak. En dat doet mij herinneren aan die goede oude tijd. En dat is ook het leuke van plaatjes draaien bij de Gulden Akker. Want die mensen hebben ook nog steeds een goede oude tijd. En ze zingen mee en ze leven op als je het nummer ziet. En ze mensen kunnen heel de middag kunnen ze stilzitten. Maar bij dat ene nummer staan ze op, zover ze nog kunnen. En dan spelen ze met iedereen mee. Ze zingen. En dit is ook een van de nummers die daar heel vaak op voorkomt. En dat is Willeke Alberti met Spiegelbeeld. En het is vast afgelopen weekend gespeeld op The Pride.

Willeke Alberti hier met Spiegelbeeld. En ik zei dat hij wel gedraaid zou worden op de Pride in Amsterdam afliggen. Maar dat is helemaal niet waar, want als je de Gate op 100 voor je pakt, staat er helemaal niet in. En eigenlijk verdient ze die plek wel, want het is een prachtige Nederlandstalige zangeres. We draaien heel veel Willeke Alberti en Siska Peters bijvoorbeeld ook op die middagen bij de Guldenakker. En mensen genieten van de muziek. En van de week speelden we een Duits nummer en zat een vrouw en die zei van, ik vind het verschrikkelijk om die Duitse nummers, dat weet ik niet. Dus toen hebben we deze maar gedraaid.

0: Ja, het gasvrije Brabantse land. En dit nummertje is van de O1607. En het is geschreven door Pierre Cartner natuurlijk. Maar de band was nog een beetje Brabants. Want O1607 was het kerngetal van Oosterhout in de tijd dat het geschreven werd. En deze Dixieland-slager die deed het altijd goed. Want het is zelfs het officieuze volkslied van Noord-Brabant. Na Guus Meeuwis, ik weet niet wat er eerder was, maar... In ieder geval, ze gaan er geen ruzie om maken. 1607 met het leven is goed in een Brabants land. En als we dan in het Brabants land beland zijn, dan is het net zo makkelijk om ook even naar dit nummer te luisteren. Onze eigen Goolse troubadour, Jo Hoogendorm, in 1983 schreef hij dit. Samen met John van Rijt. En het is wel grappig, want het werd opgenomen met een beetje lekkende accordeon. En ik snap ook wel dat het daarom beter klinkt.
1: Ik zie u daar zo geer liggen, dorpje waar ik geboren ben. Meeuwenhoop textielfabrieken, waarvan ik ieder plekje ken.

0: Zet van hem.
1: Ja, jouw Hoogendorren met Brabants Durpke. En deze had ik al beloofd, want we hadden eerst George Baker. Nu hebben we ook George Baker selection, maar met een wat bekender nummer, denk ik. Het nummer Una Paloma Blanca. En iedereen kent het wel. Het is eigenlijk gewoon geschreven voor de gezelligheid, want George Baker was gewoon bezig. Zondag op de keukentafel. Dit topte in zijn hoofd. Una Paloma Blanca, George Baker.

George Baker met Una Paloma Blanca. En ik wist niet eens wat een paloma was. Maar ik dacht, het klinkt leuk, laten we het ook maar gaan doen. En afgelopen zondag riepen ze door de zaal van... Herre jij ook van Vicky Leandros, iets meer op daar. Apertoire bedoelden ze van Vicky Leandros. Geschreven door de vader, gewonnen in het Songfestival.

Vicky Andros met Après Toi. Wat een mooie zeven talen zong ze het in en meer dan 6 miljoen exemplaren heeft ze verkocht. Een tijdloos meesterwerkje van al jaren. En de mensen vinden het een prachtig nummer. Vicky Andros, dat is echt mooi. We sluiten dit uur af met een nummer van Help Albert met Zorba de Griek. Dankjewel dat je luisterde. Naar Gildertijd. We zijn er volgende keer weer op de lokale omroep.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorle.nl. Lokaleomroepgoorle.nl.
3: Een jaar zonder uitzicht, de deur is op slot.

Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.

0: Maandagavond 7 uur. Je luistert naar de lokale omroep Goorlen. Yes. Je luistert naar het programma Ongehoord Goed. En we zullen iets verklappen. Bellen naar de studio heeft geen nut, want het is een opgenomen sessie. In verband met de drukte die we hebben. Nee, je hoort goed. Geen vakantie, drukte die we hebben.
1: Ja, jij. Okay.
0: Ja, maar niet, niet minder... ik ben ook de enige die nog werkt van ons drieën. Ja. Zo. Ik, even terug.
2: Wij werken ook.
1: Wij werken elke nacht.
2: Op een andere manier.
1: Maar we hebben ook altijd vakantie.
0: Ja. Kijk, dat bedoel ik. Hey, zoals gezegd, opgenomen versie, maakt niet uit. We hebben heel veel goede muziek. Iedereen weet waarom we dit nummer van Bruce, waarom dan mee beginnen, heeft verder geen betoog nodig. Maar Ed, volgens mij van jou, Moonshine Society. Moonshine is drank, hè?
1: Is dat zo, ja?
0: Illegaal gestookte drank.
1: Oké, ik dacht gewoon echt aan de maneschijn.
0: Hij dacht aan iemand die stond te moenen.
1: Ja.
0: Hey, ook niks met de maan te maken, overigens.
1: Daar heb ik voor gekozen. Ik kwam de nummer tegen. Het is ze brengen roots, rock, blues en old school R&B. In een stijl die het publiek gegarandeerd aan dansen, knikken en drank rijkelijk laat stromen.
0: Kijk, daar helemaal, hè?
1: Dat wou ik zeggen. En dat vandaag. En ze worden vergeleken met Suzanne Tedeschi, Bonnie Raitt, Alabama Shakes.
0: Mooi.
1: Een nummer uit 2019, daar starten we gewoon mee. 26 juli van het album, Sweet Thing.

0: Kijk, en van de heel lekker Moonshine en Sweet Thing en noem maar op. Ja, god, het is maandagavond en in Tilburg is iets aan de gang wat sommige mensen het Sodom en Gomorra noemen. Nou ja, ik noem het een stukje bewustwording. Maar hoe fijn is het dan dat wij gewoon iets
1: doorgaan.
0: En iets van doorgaan, maar ook iets van gospel. Yes, dat wij een licht tegengeluid maken.
2: Vredegelicht. Ja, dat laten we nu horen. Dat is dus een heel oud nummer, begin jaren 70. Van de Staples Singers.
0: Het nietjescore.
2: Ja, die. Van de family. Vader en kids. Want moeder deed niet mee.
0: Nee, die moest thuis koken.
2: Ja, die moest thuis koken.
0: En poetsen. Ja, maar zo waren die verhoudingen toen, hè. Ik zeg. Ik hang daar verder geen oordeel aan vast, hè.
3: Toen niet alleen, hoor. Dat gebeurt nou nog.
0: Ja, even daarover even op inhaken. Dat is echt een trend. Dat onder de jongeren, en zeker bij jonge mannen, de stroming is van, en ook bij vrouwen overigens, van ik hoor thuis te zijn, voor de kinderen te zorgen en het huishouden te doen. Voor als de man thuis komt, dat alles netjes en schoon is. Ik snap daar helemaal niks van.
3: Nee? Nee. Nou ja, goed, wij hebben het toen destijds ook, of jij goed was.
0: Je hebt er gebruik van gemaakt.
3: Nee. Want we werkten allebei. We moesten wel gewoon, Margot moest toen ook stoppen vanwege de woning.
0: Uh-huh.
3: Maar die was er wel blij mee, dus ze de eerste jaren zeker bij de kinderen kon zijn.
0: Ja, nee, maar dat snap ik helemaal. Hè. Dat snap ik helemaal. Maar is dat niet voor de man en de vrouw gewoon gelijk?
3: Jawel, de man kan ook thuis blijven en de vrouw gaan werken.
0: Ja, of in deeltijd of wat dan ook.
3: Dus nee, maar dat hadden we ook het liefst gedaan.
0: Dus ik snap die teruggang naar vroeger, ik snap het niet allemaal. Hey, maar we komen toch voor een verhaal in terecht. Hey, Staples Singers.
2: Ja.
0: I'll take you there.

0: Volgens mij bestaan ze nog steeds, de Staples Singers. Ja, volgens mij bestaan ze nog steeds. En dit blijft lekker. Goh, gewoon, ja, we noemen het gewoon gospel. En een soulsausje erover. En,
1: Maar het is echt een gospel.
0: Ja. Ja. Hey, ik draai er vaker wel van, de Style Council, omdat ik er gewoon een heel erg lekker bandje vind. Ja. En omdat ik gewoon, ik ben hier geen fan, maar wel onder de indruk van de voorganger Paul Weller. Ik had ook iets van hem solo kunnen pakken. Tegenwoordig gooi je niet zoveel meer van, maar hij heeft in het verleden wel heel erg lekkere muziekjes gemaakt. Deze kende ik overigens nog niet uit de tijd van de Style Council. Ik heb hem geluisterd en denk, oh, die gaan we laten luisteren aan de mensen thuis. Head Start for Happiness, de Style Council.

0: Head Start for Happiness.
1: Yes.
0: Style Council. Ik zei het net al even buiten de microfoon om. Volgens mij is hij deze muziek is. Want hij heeft een hele hoop van dit geschreven toen hij in een hele blije periode in zijn leven zat.
2: Dat denk jij, hè?
0: Dat denk ik. Ik kan dat niet ergens aan staven. Maar
2: je kunt het horen. Je kunt het horen, daar gaan we vanuit.
0: Maar we gaan van A Head Start for Happiness to And When I Die.
2: Ja,
0: daar ligt toch wel een stukje uit elkaar, of niet dan? Alhoewel, kan in een tel gebeurd zijn.
2: Wenovergang, ja. Maar ik denk van, ja goed, zelf een beetje, ik bedoel, de Style Council is ook niet een van de jongste bands.
0: Nee.
2: Dus ik denk van, nou, dan gaan wij gewoon ook terug eens eventjes naar december 1968. P, S, N, T, en When I Die.

0: Ja, hier zit alles in. Hier zit Basje en Adriaan in. Hier zit jazz in. Hier zit... Ja, echt heel leuk. En met Basje en Adriaan bedoel ik...
1: De prairie op.
0: Nee, ja, ook. Maar ook de hondjes uit het circus die er een hoppeltje in moet springen. Jazz, alles. Alles zit erin. Dat vind ik echt heel erg leuk. Ja. Ja, ik ben een beelddenker.
2: Ja, die heeft niks.
0: Maar... Hey, Henry, even voor jouw playlistje. Ik hoop dat je het allemaal bijhoudt, want eigenlijk had jij nog een week tijd om over al de muziekjes van deze week na te denken. Want ik heb een vergissing gemaakt en het lijstje voor volgende week in deze week kapot.
2: Ja, nou, dat geeft deze.
0: Zullen we dan van deze week naar volgende week
2: zetten? Goed. Ja?
0: Hey, Marc Broussard.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Freks, goede zanger.
0: Ja, heel goede zanger.
2: Heel veel toch wel op soulniveau.
0: Ja, klopt.
2: Dit is een nummer, volgens mij is het de cover. Ik weet niet zeker, een cover van Solomon.
0: Ja, Solomon Burke. Ja, het grapje van vorige week.
2: Cry to me.

0: Ja, yes, vorige week hadden we Solomon.
1: Ja.
0: En vandaag Mark Boussard.
2: Ja. Ja, met de cover.
0: Ja,
2: van Solomon.
0: Ja, met de
1: cover, ja.
0: Inderdaad. Uitgekleed versie van het origineel.
1: Yes.
0: Lekker alleen begeleid op gitaar en ja, wel mooi. Ik neem je mee naar zomersklanken. Ik neem je mee naar Ray Barretto.
1: Ja.
0: Fania All-Stars kennen we. Fania is een platenlabel. Fania All-Stars waren allemaal muzikanten die op de label zaten. En daar zijn niet de minste. Johnny Pacheco, Ray Barretto, maar ook Carlos Santana. Maar Ray Barretto heeft gewoon hele lekkere Latin muziek gemaakt. La Pascua.

0: Tja, tja, tja, ja.
1: Daar was hij.
2: Ja, het is een rustige. Het is een rustige.
0: Ja, maar ik ben ook de rustigheid zelf.
2: Dus dat is
1: inderdaad wat je zegt, het 12 uur s'nachts.
2: 12 uur s'nachts, je hebt er een heel hoop achter kiezen zitten en je kunt gewoon wegdutten.
1: Ja, heerlijk.
0: En dan met andere woorden, dat is een hele nette vertaling van, wat is deze slaapverwekkend?
1: Nee, we zitten
2: nog
1: 12 uur op de
2: terrasbaan.
0: Oh ja, nee, oké.
2: Als je dan tegen elkaar aan het praten bent en je bent dan op een gegeven moment over het volgende nummer, dan weet je hem ook niet hoe je met moet spreken. Hè? Ja.
0: Nee,
2: Galil. Dus ik ben al zover al.
0: Galil.
1: Of dat wel.
0: Ja.
2: Ja, nou, oké. Okay. Galil, zullen we het maar zeggen. Ja. Galil, ja. Edgar.
0: Ja. En als je de titel van die plaat leest, dan denk je alleen maar ellende.
2: A soul that's been abused.
0: Ja.
2: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus dat wil niet zeggen dat je het Engeland
0: hebt. Ja, dat kan
2: normaal. Kan ook van alles aan.
1: Ja.
2: Maar het nummer is... Ja, het is een, hij brengt een krachtige

0: It's Been Abused.
1: Ja.
0: Singeltje van 25 juni dit jaar. Uitgebracht. En Galil die komt uit Engeland. Het Verenigd Koninkrijk. Dus ik wil niet zeggen dat je het Engeland
1: hebt. Ja, dat kan
0: normaal. Kan ook van alles aan.
2: Ja. Ja.
0: Maar het nummer is... hij brengt de krachtige... apolitiek. Het is geen politiek. Apolitiek humanitaire boodschap. Een ontroerend eerbetoon aan onschuldige burgers... die getroffen zijn door de oorlog in Gaza. Ook...

0: Nou, dit is dus inderdaad muziek met de ziel, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik heb er toch een beetje kippenvel van. Als ik gewoon naar die laatste uithalen en zijn conclusie van de tekst. Mm. Ja, daar word je stil van.
1: Zo is het.
0: Khalil Edgar.
1: Onthouden
0: je kunt een beetje gek doen over zijn naam, maar zijn muziek die is meer dan prima.
1: Onthoud je maar die naam.
2: Ja.
0: Hey, en de volgende, daar vind ik leuk.
2: Ja, Ezra.
0: Ja.
2: Collective.
0: Stond
2: vorige week heb ik hem ook gedraaid. Ja. Nummertje van jou. Nu heb ik een ander nummer gepakt. Dat is weer het tegenovergestelde van dit vorige nummer. Van, dat is een beetje, ja.
0: Dit gaat over blijdschap.
2: Vrolijkheid, ja. En ja.
0: God gave me feet for dancing.
2: Yes.
0: Ja. Je mag zelf meezingen, want dat doet hij zelf ook niet.

0: Dan waren jij op deze maandagavond zo op North Sea Jazz. Waar de Ezra Collective...
1: Eentoon blijheid dit.
0: Ja, inderdaad. Heerlijk. En inderdaad ook zonnetje terras.
1: Ja, ja.
0: En genieten. Oeh, ik was aan de beurt hè, met mijn muziekjes, mijn keuzes. Ja. En ik heb helemaal niks klaargezet.
2: Jongen. Je bent de hele DJ hier, de technicus.
1: Ja, valt me wel
0: de techneut. Nou, weet je wat... Even iets heel anders. Wij doen normaal gesproken geen Nederlandstalig.
2: Jawel.
0: Ja, weinig. Heel weinig.
2: Jawel, maar we doen het wel.
0: Ja. Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus niet normaal gesproken.
0: Maar ik vind dat... Ja, ik doe dit programma al jaar of 8, 9. Ja, en kan. Eigenlijk nooit. Dus af en toe doe ik 1000 keer. Roland Verstappen heeft een paar hitjes gehad. En als je filmpjes van hem terugzoekt... Hij heeft zelfs aan de sterrenslag en zo meegedaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Lachen uit de tijd van de korte broeken... de voetbalbroekjes nog echt kort moesten zijn.
1: Ja, nou, ja,
0: echt. Roland, als je zit... Ik lach je niet uit, maar ik moet lachen om het tijdsbeeld. Maar Roland Verstappen die is nog steeds aan de weg aan timmeren. En hij maakt soms hele mooie muziek. Soms ook feestmuziek, waar ik zelf wat minder mee heb. Maar deze... Ik hoop niet dat hij autobiografisch is voor Roland. Want ja, hij zingt toch wel over een van de minder leuke kanten van een bepaald soort man. Het nummer heet Zeeën vol vis.

0: de zee.
1: Ja, leuk, heel leuke tekst.
2: Ja, ja, ja. Hij heeft hele leuke liedjes. Sneeuwwitje en de Kleine. Ja, dat gaat over Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen. Ja. Ja, dat is echt poppenamusement. Ja.
1: En hier is het gras groen nog bij de ergens anders.
2: Ja. Er zitten ook wijze boodschappen in. Ik weet niet of ik ze allemaal ter harte ga nemen. Ik denk het niet. Hij is binnenkort schijnbaar in de studio bij de Log.
1: Daar hoorde ik toevallig van Theo.
2: Bovenal.
1: Binnenkort, ik weet het niet in ieder geval, maar ze is wel mee bezig. Zal het na de vakantie zijn in ieder geval.
2: Ook in het verleden bij de muziekfabriek heeft hij best wel dingetjes gedaan. Een memorabel moment. We hadden Jacques Mees als opener. Duidelijk uitgelegd, wij jongens, het is een jam sessie. En dat was dus duidelijk bij Jacques. En op een gegeven moment, hij had zijn setje gedaan. En hij zei, ja, maar jammen doe ik niet. En Roland Verstappen, die hoorde daar, oh, dan voel ik me vrij om heel het Bob Dylan repertoire te gaan zingen. Jacques heeft gejamd, jongen.
1: Ik weet niet of ik... ik hoorde hem heel zachtjes, moet ik zeggen. Maar maakt niet uit.
2: Kijk.
1: Komt goed. We gaan naar een nummer van mij toe nou, hè?
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk, toch wel een vervolg op het vorige nummer van Khalil. Maar dat die de gesneuvelde... Hè,
2: de haan van de ziel.
1: En dit is een nummer, Peace to the World. Ik denk van, dat volgt dan mooi daar op dat nummer van Khalil. Devin Elman. Singeltje van 27 juni dit jaar.
2: Kijk eens aan. Dat is Telg uit de Elman familie.
1: Zoon, hè?
2: Ja.
1: De zoon, hè? Hij is de zoon van...
2: Greg
1: Elman. Ja, klopt helemaal.
2: Ik denk dat we dat wel in zijn muziek kunnen gaan
1: horen.
2: Dat
1: kunnen we wel horen, dat het met Elman Brothers invloed heeft.
2: Devin Elman.
3: Begeleiding zal ook wel gebeuren door vaderlief, denk ik.
2: Zou zomaar kunnen.

0: Maar is er zo ontzettend veel goede muziek die je nooit ergens hoort? Hè? En dan ben ik zo blij dat wij dit programma ongehoord goed hebben.
1: Hier.
0: Ja. Inderdaad.
1: Nooit ergens hoort. Ja, hier. Hier ja. Hoor hem.
0: Ik had net overigens wel zin om, om mijn toga en mijn kazuifeltje aan te doen. En helemaal mee van. Het is gewoon onversneden gospel.
2: Ja, en dat scheelt nog goed dat jij het niet hoeft te vullen.
0: Die jurk.
2: Wij zouden wel moeten.
0: Nou.
1: Oké, Ed.
0: Ja. Oh. Zo.
1: Weekend kan beginnen.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u.

0: Hey, welkom. Tweede uur, ongehoord goed. En nog steeds met Ed en Henry erbij.
1: En Maren.
0: Dat is een keuze voor jou, dit, hè?
2: Dat is een keuze voor mij, ja.
0: Aaron Fraser.
2: Yes. Jonge gast.
0: Dat is jonge gast.
2: Oude soulmuziek.
0: Oude soulmuziek.
2: Falsetto stem.
0: Ja, nogal.
2: En ja, hij is ook misschien kind van een... Hij heeft ook een

0: een band,
1: Durant Jones.
0: En The Indications.
1: Ja, ik ken als dat drummer. Komt allemaal van het Coal Mine label. Ja, ja. En ik ben daar best wel een beetje fan van dat label. Er zitten allemaal van dit soort muziekjes.
0: Ja,
1: ook het nummer, het laatste
0: nummer. Niet, toeval bestaat niet.
1: Ook het nummer, laatste nummer van het eerste uur kwam daar vandaan. Ja.
0: Firewalker.
1: Ja. Mooi. Ed, vertel eens.
2: Ja, goh. Hey.
1: Het zusje van Ernie.
2: Dat lijkt er wel op, hè? Ja, zoals ik zou het zeggen wel, hè?
1: En dan bedoel dan ik die van Bert.
2: Bert, ik wou net zeggen. Het broert, oh nee, het zijn er twee. Maar Long Tall Dip en Colin John. Van het album Light It Up van 11 juli, jongsleden, 2025.
1: Kijk
2: eens aan. Sweet Dreams, en is ook als single uitgebracht. En het album heet ook Sweet Dreams. En die Colin, zij is voornamelijk opgegroeid in de kerk met de gospel. Hij is een transpacifische.
1: Pacific.
2: Het andere moeilijke woord.
1: Ja.
2: Hij maakte zijn eerste tournees in ieder geval onder andere met Gary Brooker van Broken Arm.
1: Oké.
2: Ja, het is een unieke stijl, zeker gecombineerd een solide blues en soulgevoeligheid, gekruist door respectievelijke diepe wortels in Texas en Hawaii. Aangevuld met invloeden uit de wereld, is opdaten tijdens een reis over de hele wereld.
1: Nou, gaan we luisteren, toch?
2: Ja, Long Tall Dip en Colin John, Sweet Dreams.

0: Lekker stem.
1: Ja, ik vond deze uitvoering ook heel leuk. Ondanks dat je van een nice cover is van de Eurythmics.
0: Ja, maar dat vind ik een goede plaat blijft overeind als die in een cover ook overeind blijft.
1: En nou precies, dat vind ik ook. Ik bedoel, niet elk nummer is te coveren.
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, en ook niet elke artiest kan elk nummer coveren. Maar dit is gewoon echt heel erg fijn gedaan.
1: Vond ik ook.
0: Hey, Steve Riley, een drummer. En ik heb hier een fotootje voor me. En dan denk ik van, nou, Jezus, waar leven gehad. zal hij het nog gemaakt hebben? Rockmuzikant. En daarom vond ik het verrassend dat hij deze muziek uitgebracht heeft. Het is Zydeco. En hij heeft deze samenwerkers ontstaan in de tijd dat de andere bandje uit Engeland, de Stones, die zocht een andere drummer. En die hebben wat drummers uitgeprobeerd. En Steve Riley is dus inderdaad een beetje in beeld geweest voor de Stones. Maar die samenwerking die is niet verder tot bloei gekomen. Maar wel in dit nummer. Moet ik even schakelen van het Nederlands en van het Tilburgs naar het Frans. Zydeco sont pas salés.
1: Zydeco. De ene keer?
0: Ja, zeg maar de ene keer. The Rolling Stones en Steve Riley.

0: intro zei jullie, hé, dat is mut. En dat is niet zo raar.
1: Jullie?
2: Tigerfeet.
0: Ja, Tigerfeet. Ja, ja, ja, ja.
1: Maar het is
0: maar
1: wel
0: is niet zo raar. Het is niet zo raar, want heeft ze sporen verdiend in de glam rock.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, welke, neem aan, ook in een band speelt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Moet ik even gaan zoeken. Kiel, WASP en de LA Guns. Niet waar wij hier kennen.
1: Nee.
0: En ik geloof niet dat wij het ooit in dit programma gaan draaien. Maar dit, die samenwerking met de Stones. Ik denk dat dat gewoon echt
1: leuk.
0: Ver, ver buiten de comfortzone is geweest. Hey, en die Engelse uitspraak hè, van Mick Jagger. Hè. Goh, ja. Ik kan dat beter.
1: Ik kan dat beter.
0: Nou, even een uitspatting van de heer Van Nooyen.
1: Een uitspatting? Ja, een uitstapje.
0: Qua tijd.
1: Qua tijd, ja. Dat is vrij lang. Maar, dat is de live en akoestische uitvoering van Hotel California. Van de Eagles.
0: Ja, hoe verder in de toelichting?
1: Hoe verder in toelichting, nee.

0: Geweldig. Zou dan nou nog echt 20 seconden applaus zijn of kunnen wij daar gewoon wegschuiven? Denk het wel.
1: Dat was aftiteling, hè?
0: Oh ja, aftiteling. Hey, is dit van de MTV?
1: Ook durf ze niet te zeggen.
0: Hij zei nog iets, maar
1: van de farewell.
2: Ja, volgens mij wel.
0: Ja. Want dat vond ik inderdaad ook hele mooie sessies, die MTV Unplugged sessions. Ja. Hotel California, we hebben de volledige 7 minuten. 7 minuten, ja, want op laatst hebben we even ingebroken. Hè. Dus, hey, American Mile.
2: Ja. Ja, die kwam ik ook weer heel tegen. En die zijn eigenlijk een beetje geïnspireerd door de legendes als Aerosmith en Black Rose.
0: Oh, lekker, gitaarmuziek.
2: Ook, door de gebroeders Osborne, Chris Stapleton en Luke Combs. American Dream, dat is het album. Het is pas afgelopen juni uitgekomen. Dus ik ben heel recent bezig deze week.
0: Ja, zeker weten.
2: Ja, heel recent.
0: Herinneringen waren op.
2: Het is een bewijs van veerkracht en toewijding.
1: Dat is herinneringen maken, hè?
0: Ja, ja, zeker. Dat is veel belangrijker.
2: Ben ik elke nacht mee bezig. Maar American Dream is een bewijs van de veerkracht en toewijding die nodig zijn om een leven in de muziek na te streven.
0: Hey, tough life.
2: Mooi, ik ga het daar maar eens even naar luisteren.
0: Ja. Zullen we dat doen?
2: Thought Living van American Mile, van het album American Dream.

0: Je zei Aerosmith, je zei Black Crowes en al die invloeden zitten erin.
1: Ja.
0: American Mile.
1: Ja, binnenkort ergens hier in Nederland te zien en te horen.
0: Oké, okay, kijk eens aan. Lekker muziekje.
1: Ja.
0: Vorige week, Ed, had jij de band Kinking.
1: Ja.
0: En Kinking is een club. En nou is er een bandje, de Red Devils. Ik ken hem via Steven. Steven, als je luistert, fijne vakantie. En die had een LP, Red Devils, Live at Kinking. Ik was daar een beetje van onder de indruk. En toevallig, een paar dagen daarna, had medepresentator Remco. Die had hem in de aanbieding. Ik zei, Remco, kom me halen. En ja, ik heb de album geluisterd. En ik, als je bluesrock in de meest pure vorm en met heel veel geestdrift en zo wil horen, zoals je het in een kroeg of in een theater wil beleven. Dit. Red Devils, Live at Kinking. En dan luister maar eens naar het nummer Automatic. Je hebt eigenlijk geen keuze meer als je nu luistert, want het komt er nu aan.

0: Ja. Oh, hier kan ik zo blij van worden.
1: Lekker.
0: Ja, gewoon huppakee, aftikken en gaan. En als je dan die blues harp en jij zegt van hé, er is techniek dat je dat niet hoeft te horen. Maar dat je dan adem hoort halen door net een andere klankje weer.
2: Ja, precies.
0: Ik word hier heel blij van.
2: Ja.
0: Hey, hier gaan van allerlei dingen gebeuren waar ik eigenlijk niet...
3: Ja, hij stond er net wel. Maar.
0: Ja, dat weet ik, maar ik had weer een schuifje opengezet en weer dicht gedaan. En dan...
1: Ja.
0: Even kijken, beste mensen. Ja, we hebben toch nog wel tijd, toch? Of niet?
3: Jawel.
0: Deze. Hoppakee. Want we gaan een hele andere kant op. Van het muzikale spectrum.
3: Ja, inderdaad. Dan gaan we heel terug naar de soul.
0: Kijk eens aan.
3: Soul, disco, funk, blablab. Edwin Starr.
0: Ja, waar kunnen we hem van kennen?
3: Contact.
0: War.
3: Yeah. Happy.
0: Ja, inderdaad. Maar dit...
3: Dit is een easing in. Dit is een vrij onbekend nummer van hem.
0: Volgens mij soundtrack van de film.
3: Zou best kunnen. Ik durf het niet te zeggen.
0: Ja. Nou, ik heb toch gewoon luisteren.
3: Ja. Yeah.

0: Inderdaad, soundtrack van de film.
1: Ja, Help in Harlem.
0: Help in Harlem. Ik kende dit nummer niet, hè. En dat vind ik een leuke programma. Dat we daar gewoon samen stellen. En iedereen zijn inbreng heeft. En dat je dan gewoon geconfronteerd wordt met muziekjes die oud zijn. Maar ja, je denkt van, ja. Jezus. Heb je ooit gehoord van Curtis Harding? Nee, het is niet de broer van Lex. Dan zou zijn moeder vreemde escapades hebben gehad. Want Curtis Harding komt uit Amerika. Heeft een ander kleurtje als Lex. Laten we het daarop houden.
1: Mayfield.
0: Curtis Mayfield. Ja, daar zou hij best naar vernoemd kunnen zijn. Want hij zit in hetzelfde genre qua muziek. Hij zit in de oude soul.
1: Nee.
0: Hij heeft ook gespeeld in Tilburg, in de Heijhoef backstage. Gewoon in het wijkcentrum in Tilburg. Ja, het gaat nergens over. Maar zijn muziek doet echt terugdenken aan de oude soul en de oude funk. Dus laten we eens gaan genieten van Time, Curtis Harding.
2: All right, 184.

0: Ja, hij wou topsporter worden, maar zijn moeder was gospelzangeres. En...
1: Hij is nou toch topsporter met dit nummer?
0: Ja, bij dit nummer. Ja, volgens mij is er, als je toert als muzikant en je weet het netjes te houden, en dat inderdaad topsport is. Maar hij moest bij zijn moeder mee, want hij was gospelzangeres, trad op kerken en noem maar op. Ja. En ik heb net even zijn levensloop te lezen. En hij moest af en toe invallen. Ja, ja, daar komt het, als achtergrondzangeres. Foutje van Wikipedia.
2: Hey, okay.
3: Of was zijn moeder die als in moest vallen als achtergrondzangeres?
0: Nee, hij moest dan invallen bij zijn moeder als achtergrondzangeres.
3: Okay.
0: Oh. Ik zit te lezen en denk, nou ja, is goed, zal wel.
3: Waar gaan we naartoe? We gaan naar de Jeff Healy Band.
0: Yes. Inderdaad.
3: Jeff Healy, overleden in 2008... Meen ik, ja, 2 maart 2008 overleed. Je was 41. Hij was blind. Niet blind geboren.
2: Nee.
3: Tegen een jaar, na zijn geboorte, een jaar later, kreeg je een oogziekte. En een of andere zeldzame oogkanker. Ja. Moest operatief verwijderd worden, dus kreeg je oogprotheses. En uiteindelijk is je wel overleden aan netvlieskanker.
0: Oké. Grote ziekte.
2: Ja, dat is zeker.
3: Ja,
0: ik ken Jeff Healy. Je zit op een stoel met zijn gitaar op schoot.
3: Ja,
0: staat
3: je en, bekend, hè? Ja, met zijn gitaar op zijn schoot bracht hij een volwassen bluesgeluid, zeggen ze dan. Hè?
0: En een en al beleving.
3: Een en al. Ja, goed. Ja, daar kunnen we dus van dingen ook zeggen, hè? Zeg het eens.
0: Een beetje goede bluesmuzikant. Steve Wonder.
3: Steve Wonder bijvoorbeeld.
0: Miracle.
3: Maar ja, goed, daar wordt nou weer over gesproken of hij wel echt blind is, hè? Niet gehoord.
0: Nee.
3: Ja, hij stond blijkbaar in de lift. En toen kwam er een bekende binnen in die lift. En toen zei Stevie van, hey, die noemde de kerel bij zijn naam.
0: Ja.
3: Dus nou wordt er gezegd van, ja, zou die wel degelijk echt blind zijn?
0: Ja, nou ja, it's a wonder.
3: Ja. Dat weet je niet voor niks, hè?
0: Ja. Hey, maar het nummer is origineel van de Beatles.
3: Het is officieel, origineel eigenlijk van George Harrison, hè?
0: Ja, maar een Beatle.
3: En het is wel een Beatle. Maar
0: en nou schijnt het verhaal te zijn dat George Harrison geen noot ingespeeld heeft van de nummer.
3: Nee, blijkbaar Eric Clapton, hè?
0: Ja, en als vriendendienst heeft Clapton toen de vrouw van George meegenomen.
3: Ja, maar in ieder geval, het kwam op het LP te staan, het witte album, daar is het komen te staan. En Clapton staat er ook niet op vermeld.
0: Nee, staat niet.
3: Zijnde...
0: Nergens.
2: Ja.
3: Maar dat is inderdaad het verhaal dat ik hier ook tegenkwam.
0: Ja.
3: Klopt helemaal. We gaan luisteren naar Jeff Healy Band, While My Guitar Gently Weeps.

0: Ja, en ook dit nummer blijft overeind.
1: Ja.
0: Ja, ik zit heel verrast te kijken. Dan zien jullie thuis, mensen zien dat niet. Maar hier verandert denk ik een beeldscherm voor mijn neus. Gelukkig niet het beeldscherm waarmee het programma het samenstellen zijn. Hey, Why My Guitar Gently Weeps. En dat bevestigt maar weer. Een nummer blijft overeind als het overeind blijft in de cover.
2: Ja, goed. Maar je praat dan wel over een van de beste gitaristen die het ooit is geweest. Ja. Denk ik dan.
0: Ja. Alles op de tast en op het gevoel.
2: Die kan het dan gewoon.
0: Ja. Hey, we gaan weer naar iets anders.
1: Ja.
0: Zoals jij uit jouw... waar jouw historie. Hart van open ging. Een openbaring qua muziek.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Earth, Wind & Fire.
0: Ja.
1: En dit nummer, Getaway, uit 76. Dat is ook de openingstrek van het album. Ja, ik was daar... Ik ben daar toen in aanraking gekomen door een voormalig zwager van mij, Earth, Wind & Fire. Dat ik zelfs een keer luisteren en ik was meteen verkocht. Dus bij dit nummer wat nu gedraaid was Getaway. En dat is eigenlijk ook de begintune van de album.
0: En de begintune van jouw muzikale reis?
1: Van mijn muzikale reis, dan vind ik, blijf ik ook bij Earth, Wind & Fire en dan ga ik weer een jaartje terug. Ik heb toen het live album gekocht, semi-live album. De eerste drie kanten waren live en de laatste was gewoon studio.
0: Ja.
1: En That's the Way of the World. En dat nummer, That's the Way of the World, ook de boodschap die erin zit, ik vind het geweldig. Daar krijg ik gewoon kippen, daar krijg ik echt kippen over.
0: Ja, mooi. Dat is dus...
1: Dank aan Maurice White, die man is inmiddels ook niet meer onder ons. Maar begonnen is als een jazzbandje, is helemaal omgeturnd tot...
0: Maar die jazz-invloed hoor je tot in lengte vandaag bij Earth, Wind & Fire. Want daar hebben we het over.
1: Er was nog een leuke bezetting van 9 man.
0: Ja.
1: Tegenwoordig zijn ze dan met z'n drieën. Waaronder ook Phil Bailey nog. En dan broer van Maurice.
0: Dus nu hebben we Earth, Wind & Fire.
1: Ja, we hebben ook nog de Earth, Wind & Fire. We hebben ook nog de Earth, Wind & Fire en Elmer Kay.
0: Ja, inderdaad.
1: Die speelt echt alle nummers. En dat is ook gewoon een plezier om naar te kijken en naar te luisteren.
0: Nou, wij gaan de mensen thuis plezier
1: yes.
0: Okay. Met Getaway, Earth, Wind & Fire.

0: zo Earth and Fire. Dit is echt. Ja, bands hebben een sound, maar dit is hun sound.
1: Yes.
0: En zit altijd bepaald zo. Zo vind ik het. Hè? Blijheid in.
1: Ja.
0: Zon.
1: In de stone.
0: Ja. Maar Ed, vertelde jij nou net ook nog dat jij iets van Earth and Fire hebt gehad?
2: Ja, ja, nee, okay. Ja. Ik was van alle markten thuis, hè?
0: Ja.
2: Maar had, hè?
0: Had. Daarom zeg ik dat niet, hè? Daarom zeg ik dat. Is niet om iets in te wrijven. Nee, totaal niet.
2: Kijk, hetzelfde wat ik zei van die LP van de Beatles.
0: Had.
2: Nee, mijn boy over the ocean. Had.
0: Hey, bandje van nu. I Feel Like Dancing hadden ze een hitje mee. Maroon 5 heeft een nieuwe plaat uit.
1: En, I Feel Like Dancing?
2: Ja.
0: Ja? Of dance Like Jagger. Sorry.
1: Ja, dance like, I Feel Like Dancing. Ja. Wel een heel andere liquid.
0: I Wanna Dance Like Jagger. Sorry. Maar ze hebben een nieuwe plaat uit. Dus afgelopen vrijdag uitgekomen. Het nummer heet California. Ja.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen, 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaalomroepgoorlen.nl.

last time we were together. Lately it feels like forever.

with it, they may come on.

0: gaat lekker zo. Op zondag.
1: Ja, Cici Pennington, Veronica Cecilia. Cecilia Veronica Peniston uit Amerika. Dit was even een hitje uit Nederland. Ik geloof dat dit nummer 2 geworden is. En volgens mij, als je een ander nummer kijkt, daar is al lang mee bezig geweest. We Got a Love Thing. Nou, die is niet hoger gekomen dan nummer 4 in de top 40 van Nederland. Uit 1992. En een 3 miljoen kopietjes zijn er verkocht van dit nummertje. En ik snap het ook wel, het is een lekker dingetje. Ook lekker de vorige, van 2 jaar eerder, 1990. Hey, lekker. Dit is Where Are You Baby van Betty Boo.

0: lokale omroep Goorle. 105.6 FM.
1: Ja, dat was 105.6 FM. Je hoort natuurlijk ook Cici Peniston. Daarna was het Where Are You Baby van Betty Boos. Leuk van de ene Cici die een blij is dat zijn man vindt, naar Betty Boo die de kat kwijt is. Het gaat echt helemaal nergens over. Wonder is dat, hoe lang is dat geleden dat je die gehoord hebt, Betty Boo? Nou goed, als je het wel opgelet hebt. Kat is goed, happy end, kat is terug. Het gaat allemaal goed. Ik heb zo'n gevoel dat het allemaal in orde komt vandaag.

Black Eyed Peas met Tonight's Gonna Be a Good Night. I've Got a Feeling. En ja, dat feeling dat is wel de moeite waard hier op het lokale omroep. Want het is weer een gezellige avond. Ja, ik zit alleen vanavond. Ik kreeg al een appje van, je bent niet op tv. Nee, dat klopt. We zijn niet op tv, want ik zit hier op mijn zolderkamertje gezellig live muziek te maken aan jullie. Dus als je een hitje hebt en je denkt van, goh, die moet echt horen, dan gaan we dat doen. Vind ik leuk? Ga ik draaien? Mail even naar info@hetgaatlekkerzo.nl. Afgelopen vrijdag waren wij op het Chasséveld in Breda, het 076 Country. Met onder andere optredens van Rokje Dekker en ook wel grappig Xander de Bisonnier. Als voorprogramma. Ik moet even nadenken dat hij een paar jaar geleden gewoon als hoofdprogramma stond. Maar goed, hij was heel bescheiden. Het was heel leuk om te zien. Breda Live, echt de moeite waard. 2 dagen muziek. Wij zijn alleen vrijdag geweest. Dat was voor mij meer dan genoeg. Maar een van de bands die daar optrad was natuurlijk ook een hele mooie band. En ik vond ze super gaaf. Een beetje gek, maar wel heel gezellig. Goldband. En ik draai van na.

En als je deze hoort, dan hoor je eigenlijk al denken aan een ander nummer. En dat is ook een heel bijzonder nummertje. Ik hou er wel van. Het staat nergens op, maar het is gewoon heel erg leuk. Je kent hem vast als je hem hoort. Ziet hem doen van Egepol.

Ja, zo groot is het stapje niet van Eggepoel naar Yellow Rubberband Man. Op dit moment hoor je, oh yeah, de reclame. En vanmiddag was ook op Radio 2 als even de race natuurlijk voor Max Verstappen.

Ja, we hebben even het nieuws voor jou opgezocht, want de komende dagen wordt het fris en lichtgevallig. We beginnen de nieuwe week met een noordoostenwind en die voert koelere lucht aan, waardoor het 17 tot 19 graden wordt. En daarbij is het opnieuw wisselvallig met verspreid over het land enkele buien. Vooral in het noorden is hierbij nog onweer mogelijk en tijdens de buien ligt de temperatuur nog enkele graden lager. Bovendien staat er een stevige noordoostenwind. Je hebt er helemaal niks aan, dus blijf binnen. Dinsdag nog een buitje, woensdag krijg je een overdagdag en daarna is de warmte op zo'n veel opmaak. Dit was het weer, Bram, weer online.

Farley, Jack, Mr. Funk en Jesse Saunders. Een van de mooiere platen van vroeger. Ik vond mij mijn oren daarmee kapot gemaakt aan de discotheek. Anyway, we gaan het rustig aan doen, want we kunnen niet de hele tijd in de disco blijven hangen. Dus ik zat te denken aan een beetje weer muziekje Summertime. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong van de musical Porgy and Bess van George Gershwin.

dan slaap je al bijna. Dan zien ze weg. Doe er nog eentje achteraan. My Valentine, Funny Valentine van Chad Baker. Om even in de sfeer te komen. Of te blijven.

Strawberry Fields van de Beatles. Blijven heerlijke nummertjes. En er zijn nog veel meer mooie Beatles nummers. Maar die gaan we vandaag niet draaien. We gaan terug naar Den Haag. Want daar begint Noordwijkerhout van Dreigas. Een mooi Haags bandje. En heel veel flamingo spelen. Gaan we al kijken. Je kunt nog kaartjes kopen voor je optredens. Dat is 4 oktober.

0: OG 105.6.
1: Gaat lekker zo.
2: Gaat lekker zo.
1: Op zondag.
3: Ja, en hier gaat het al meteen mis. Ongelooflijk. Maar goed, in ieder geval, zondag zijn we hier aanwezig. En we zijn hier met elkaar leuk bezig met z'n allen. Toch even lekker nog een uurtje opnemen. Nee, we gaan lekker live uitzenden. Dus het gaat een keer mis, want het is vanuit thuis. Vanaf mijn zolderkamertje. En net een lekker ijsje gehad. We hebben nog een wijntje. Dus als het misgaat, helemaal pech. Ga lekker luisteren. Dit is nog steeds Gaat Lekker Zo op zondag.
4: Harry, talk to me about this song, Sledgehammer. I'm a big fan of Sledgehammer, yeah. Peter Gabriel. Why do you love that song so much?
5: I love it because, I think it's like the best mixed song ever. It just sounds incredible.
4: You mean the record itself?
5: The record itself. Yeah, and also, we recorded a lot of the new album at Real World, which is Peter Gabriel's studio in England.
4: Was that because you loved the sound of his records?
5: I mean, it's an amazing studio. Yeah. We wanted to get out of London. But we all got in there and we just wanted to blast Sledgehammer in the room so bad. And we were like, do you mind if we do it? And the guys working there were like, everybody does it. Go ahead. Yeah. And we just like absolutely cranked it.
4: Let's do a little Sledgehammer.
5: Okay.
4: Because you love this song.
5: Yeah.
4: I'm excited to hear this.
3: Dat was natuurlijk Harry Styles, een interview over Sledgehammer.

0: going to dance. We're going to dance and have some fun.
1: Ja, dat was Sledgehammer van Harry Styles. En natuurlijk een prachtige uitvoering. Nu Delight, ook een lekker baslijntje.

dat was Delight met Groove is in the Heart. Wat een lekker baslijntje is dat. En omdat we alles graag in drieën doen, heb ik nog een muziekje met een lekker baslijntje. Interstate Love Song van de Stone Temple Pilots.

Hier hoor je dit vaak en dat vinden we mooi. En daarom draaien we hem hierbij. Gaat lekker zo op zondag. En welke ik ook niet zo heel vaak hoor is de volgende. Die hoorde ik vanmiddag op de radio. Ik denk, die gaan we vanavond draaien. Lekker, Whitney Houston met I'm Every Woman.

En omdat we toch in de gitaren zitten, is het net zo makkelijk even overstappen naar The Wolf met Night Train. Want deze muziek past. Hierop gaat lekker zo op de lokale.

0: Night Train van The Wolf. Wat een mooi nummer. Live gezien. En dan gaan we de volgende keer weer live toe als het kan.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

En met Rumours schieten we even terug in de tijd. Terug naar de jaren 80 waarin wij disco-stijl om met de hagel veilig maakten. Maar goed, dat is lang geleden gelukkig maar. Nu op de lokale omroep Goorlen. Can I kick it? A Tribe Called Quest.

Een iets wat vreemd einde hier bij S-Express. Maar dat zal wel aan de mix liggen die nog iets langer is duren aan 5 minuten. Dat was in die tijd. Het werd allemaal een beetje uitgestrekt en bij elkaar geraapt. Daartegenover. Dit is een remake van Avicii. Maar even een klein beetje Zweden vanavond, heb ik het gevoel. Van Sweet Dreams van die Redbacker.

0: contacten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale Omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale Omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Bij lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.